0: over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep, een uniek uitzendbureau.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
4: SMB
5: 107.5 FM.
4: En overal via radiosmb.nl.
5: Radio
4: SMB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Tijdens de zomervakantie organiseert het Van Gogh Village Museum in Nuenen gratis kinderactiviteiten. Kinderen kunnen onder andere een lavalamp maken, een eigen aanzichtkaart ontwerpen en deelnemen aan workshops van de Ontdekkingsfabriek en Made Science. Iedere dinsdagmiddag in de zomervakantie kunnen kinderen tussen 1:30 en 4:30 smiddags binnenlopen en meedoen met de activiteiten. Kinderen tot en met 17 jaar bezoeken het museum altijd gratis en kunnen ook gebruik maken van de speurtocht en de jeugdaudiotour. Het Van Gogh Village Museum is te vinden aan de Berg 29 in Nuenen.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Stichting Orgelkring Volle Brecht Orgel Breugel organiseert op zondag 30 augustus een bijzonder orgelconcert. Organist Wilke Smit verzorgt een sfeervol concert op het orgel van de Sint-Genovaatkerk. Liefhebbers en van de klassieke muziek kunnen genieten van een uur vol prachtige orgelklanken. Het concert begint om 4 uur 's middags in de Sint-Genovaatkerk op zondag 30 augustus om 4 uur 's middags.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Korenmolen Het Numke in Gelderop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van de wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Kolenmoren Het Numke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Gelderop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een

0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij

0: echte kleine boeren en truckers.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio.snb.nl.
1: Radio
2: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De gemeente Son en Breugel is op zoek naar jonge helden. Kent u een inwoner van Son en Breugel jonger dan 19 jaar die iets bijzonders heeft gedaan? Bijvoorbeeld iemand die anderen helpt, vrijwilligerswerk doet, een bijzondere sportprestatie heeft geleverd of een actie voor een goed doel heeft georganiseerd. De burgemeester wil deze jonge helden graag in het zonnetje zetten met de jeugdpenning Son en Breugel 2026. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar jeugdpenning@sonenbreugel.nl en uit te leggen waarom deze persoon de onderscheiding verdient. Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 september via jeugdpenning@sonenbreugel.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellig ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kop koffie of thee. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats in de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar een station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De geheugensociëteit Curiosa in Geldrop is er voor ouderen met beginnende dementie die interesse hebben in kunst, muziek, literatuur, filosofie en wetenschap. Iedere week staat er een ander onderwerp centraal. Regelmatig is er een gastspreker en in de bibliotheek zijn ook materialen over dementie te vinden, zoals spelletjes en andere geheugenspelmaterialen. De sociëteit komt iedere dinsdag bijeen van 11:30 tot 12:00 smiddags in bibliotheek Dommeldal, Heuvel 94 in Geldrop. Deelname kost €3 per keer. Aanmelden of meer informatie kan via Yasser Idrissi via yasser.idrissi@lefgroep.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring.

0: Overwegend zonnig en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het 25 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio
4: SNB.

Jones in Klinklaar Stereo van Radio Walton. We hoorden Delilah uit 1968. Welkom bij Cindy, mijn naam is Peter Tilman. En ik draai de plaat voor jou, oud en nieuw, afwisselend van elkaar. In het Duits zou het zijn Peter Timmer Zimmerman. Ja.

natuurlijk het jukkel van de hit was in Nederland. Ook in Engeland en ook in Duitsland. Ook in, waar niet eigenlijk. De volgende is eentje van Jenny van Bree. Luister naar een plaat uit 2026 uit augustus van het jaar. Wieso, weshalb, waarom?

Jenny van Bree en Wieso Weshelp, waarom? Wieso, waar help, waarom was aangebracht in 2026 in augustus. Eind augustus geloof ik dat het een beetje aangebracht was. Muziek van Jelvi, de stem blijft hetzelfde, de zangeres ook. Dit is de Oostzee.

van Jelvy. Met een Nederlandse gitarist overigens erbij. Van Kajak. Oostzee hoorden wij uit 2023. Muziek van The Cats. En daarvoor gaan we naar Volendam. Meet Marian.

De Cats van Volendam met Marianne in de Duitse version. Een goede song van Sandra Maas. Kom doch, Rijn auf ein Café. Een leuke titel, want ik ben van plan om op bij mijn nana op de koffie te gaan. We gaan een tijdje overheen, maar in ieder geval, we gaan dan naar Duitsland toe. En dan ga ik op de koffie in Bochum.

0: Sandra Maas en Kom Doch Noch Rein auf einen Café. Ik ga het doen. Ik ga het gewoon doen volgend jaar. Ik denk, we gaan het gewoon proberen. En of het lukt al gaat, dat weet ik niet. Maar we gaan het gewoon proberen om richting Duitsland te gaan, naar Bochum. En dan op de koffie te gaan bij Menana.
1: Wil je Menana nog maar horen?
0: Tuurlijk.
1: Dat kennen we hier anders. Wil je Menana nog maar horen?
0: I can't stand the rain. Live in Bochum.
2: I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, 'cause he ain't here with me.

0: Sure. Thank you. Thank you. Thank you for having me.
1: De treiterschrijf deze week is voor Mortemia. We hebben altijd een andere zangeres. Deze keer is het Federica Lana. Dit is Running Up That Hill. Cindy.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Eindhoven maakt zich op voor de grootste Plimmot ooit. Op zaterdag 29 augustus speelt de Plimmot XXL op het Stadhuisplein in Eindhoven. Meer dan 500 muzikanten uit de regio spelen samen met de professionele muzikanten van Pil Zuid tijdens een groot openluchtconcert vol muziek en ontmoetingen. De vijfde editie wordt extra bijzonder omdat de Plimmot Mop onderdeel is van de opening, de landelijke start van het cultureel seizoen. Muzikanten kunnen meedoen en bezoekers zijn welkom om te komen luisteren naar dit bijzondere muzikale spektakel op zaterdag 29 augustus.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
3: Zindi. Peter Timmerman.

Marmorstein und Eisen Brecht. Uit 1965 al deze plaat van Dravi Deutscher. En ik vind het een leuke plaat. Ik mag hem graag horen. Hij is daar overigens ook in het Engels. Kun je hem vinden ergens. Maar ik ben even kwijt waar dat was. Muziek van Patty Gurdy. We gaan eventjes een plaat draaien van deze dame uit Duitsland. Die in Nederland ook een waanzinnig succes heeft gehad op het Kastenfest Festival. Waar ze voor zeker 16.000 mensen, er waren er veel meer aanwezig, maar er waren in ieder geval 16.000 bij het hoofdpodium aanwezig. Waar zij op een gegeven moment optrad. En daar heeft ze in ieder geval een succesje geboekt, denk ik zomaar. Sweet Dreams.

0: Het instrument dat ze bespeelt is de draailier, de zogenaamde hurdy-gurdy. En dat is een instrument uit de 16e eeuw. En we hoorden Sweet Dreams, een nummer bekend van de Eurythmics. En we hoorden Patty Gurdy van Shapes and Patterns uit 2018. Uit 2021 op deze plaat van Feuille en Vlammen van D'Artagnan. En het is een live registratie met Patty Gurdy inderdaad op die draailier. Mijn liefste Jolie.
1: Lieve vrienden!

0: Danke, Patty!
1: D'Artagnan en Patty Gurdy, inderdaad. Mijn liefste Jolie uit 2021. We gaan uit een tv-serie van een Duitse tv-serie. Uit een episode van Soko Leipzig, Aus der Rolle. Dat was een stukje muziek in te horen van Menana en George Kochberg. En we gaan luisteren naar Kurion.

Want ik kreeg van een reden, dat was op het eind van de tv-serie, tv-aflevering van Soko Leipzig, Augusta Roller. Het was een hele, beetje dramatische afloop en ook een beetje een troevige afloop. En Coolium was het langste deel waar de eindaftiteling in zat. En met name zong deze vocalen in deze Coolium van Soko Leipzig. Ze gaat ons kietje door een storm heen. En dat doet ze ook in deze plaat van de German Blues Project in 2012. Through the Storm.

Lubeck en Chanticoor, Moen Sheet en Rolling Home. Muziek van Jos de Rooij, komt uit Amsterdam-Noord. En vanaf de CD Amsterdam-Noord in 2013, denk ik dat was. 2015, gaan we luisteren naar het Noorderlingenlied.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. De politie heeft in Spanje een 42-jarige crimineel uit Albanië opgepakt die voortvluchtig was en die al 4 keer uit de gevangenis was ontsnapt. Vorig jaar wist hij nog een zwaar bewaakte gevangenis in Italië te ontvluchten. Ook is hij in 2013 ontsnapt uit een Belgische gevangenis. Via een menselijke piramide klom hij over de muur. De man is veroordeeld voor onder andere drugshandel en een overval met geweld en moet tot 2048 in de cel blijven. Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is gestegen tot zeker 157. Honderden mensen, waaronder veel toeristen, worden nog vermist. Vanochtend lokale tijd trad een rivier bij de grens met China en Tibet onverwachts buiten zijn oevers. Wegen, bruggen en veel huizen zijn beschadigd of ingestort. Het Rode Kruis denkt dat de impact van de ramp pas over een paar dagen duidelijk zal zijn en heeft hulpverleners naar het gebied gestuurd. Prioriteit is het bereiken van mensen die afgesneden zijn van hulp, gewond zijn of hun huis hebben verloren. Het OM in Suriname heeft een foto en signalement verspreid van Ryan T., de voortvluchtige verdachte die gezocht wordt voor betrokkenheid bij de verdwijning van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Die verdween ruim een week geleden en is nog altijd vermist. Zijn auto is uitgebrand in een moeras teruggevonden. De 42-jarige T. is volgens justitie vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder andere moord, mishandeling en deelname aan een criminele organisatie. De komende 3 jaar blijft de GGD de gezondheidszorg doen voor bijna 20.000 kinderen van asielzoekers die in de opvang zitten. Het was onduidelijk wie deze zorg op zich zou nemen, omdat het contract tussen het COA en de GGD in oktober af zou lopen. Een overeenkomst met een nieuwe zorgaanbieder zou pas 8 maanden later ingaan, maar dat is nu niet meer aan de orde. Hierdoor ontstaat de tijd die nodig is om de zorg te stabiliseren, herstellen en weer op te bouwen, aldus een verklaring. En dan nog het weer. Vannacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 13 tot 18 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags is het

0: Ja hoor, dat was het elektrische lichtorkest van de ELO, Electric Light Orchestra. Turn to Stone, een hele grote hit voor ze uit 1977. En welkom bij dit uur met Menno Dekker.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
0: Hoor je wel? En Huey Lewis en het nieuws heb ik ook vandaag voor je. Stuck with you.

0: Eigenlijk op zijn Nederlands gezegd. Ik ben blij dat ik een beetje opgescheept zit. Zo zou je het ook kunnen noemen. Huey Lewis in the News. En deze uit 1986 afkomstige hit. Stuck with you.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
0: Oh ja, is hij dat? Jawel. Dekker is het wel. Met is hij dat? En blind van blond.

Lekker ritme is dit, hè? Gilberto Gil en Morena. Lekker radio met Jan Bulles en Mel. Je weet al van de Vintage Future. Broken Strings. Geen wings, maar strings.

beste muziek van de jaren 70. Wij benieuwen of je deze nog kent. Van 10cc. A Dreadlock Holiday. Grote hit van ze uit 1978.

Dreadlock Holiday van 10cc. Ik heb een dame uit Suriname. Moet je horen. Moet je horen. Ken je er nog? Sherry heet ze. Ja, inderdaad. Heb je goed. De dame uit Suriname. En deze hit komt uit 1983. Gewoon naar vandaag de dag in Dekker Radio gevlogen.

0: De Little River Band en Home on a Monday. Ik moet hem een beetje kort houden, want we gaan al richting het half uur. En Wiebe zit klaar, en anders wordt hij erg boos op, hoor.
1: Dadelijk onder andere deze drie in 30.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Natuurliefhebbers kunnen op zondag 30 augustus mee op insectenwandeling in natuurgebied De Rosdonk in Nuenen. IVN Natuurgidsen nemen deelnemers mee op de ontdekkingstocht en laten zien welke bijzondere insecten er leven. Met een beetje geluk zijn er verschillende soorten bijen, zweefvliegen, vlinders, kevers en wansen te ontdekken. De wandeling begint om 14:00 bij de parkeerplaats van de begraafplaats De Rosdonk naast Bosdijk 7 in Nuenen. En duurt ongeveer tot en met 14:30. Deelnemen is gratis en aanmelden is niet nodig. En het is op zondag 30 augustus om 14:00.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

zat hierin. Van Gloria Gaynor en een nummer uit 1974. Never Can Say Goodbye. 3 achter elkaar. Daarna many more, maar eerst Lily Allen.

leuke zangeres, Lily Allen. Close your eyes. En ik heb mijn ogen dicht gedaan. En ik zit in de Dekker Radio Studio. En ik heb net op de temperatuurmeter gekeken. 27,2 graden. Ik val bijna flauw. Jawel. Nee hoor, ik hou...

Jascha. Ja, zo heet hij. En help. Ik help wel hoor, maar ik weet niet hoe ik moet helpen. Ik heb hem gedraaid. In ieder geval mijn best eraan, toch? De Kast en het Noord-Hollands Nederlands Orkest. Nee, het Noord-Nederlands Orkest. Oh, zo zit het. Alles of niets. Wij dekken.

Nou, knap orkest met de kast. Het Noord-Nederlands Orkest, zo heet ze. Alles of Niets, een nummer van begin dit jaar. Hey, dit is leuk. Hoe komen ze erop? Een summer song. Ja, dat moet je maar bedenken. Matt Bianco heet deze meneer. Summer song, ja, ach ja. Hij komt uit 1985 helemaal hier naartoe gewaaid. Jawel. En je hoort hem bij Dekker Radio.

0: lijkt me dat toch geweldig als je zo kan spelen. Ja, toch? En zonder fouten maken. Ja. Nou, mij lukt niks hoor. Ik ben al blij dat ik een radioprogramma kan maken. En dat ik dat overleef, ja. Maar dat doe ik al een paar jaartjes. Becker openbaart zijn geheimen.
1: Ja, ja.
0: Met Bianco hoorde je met Summer Song. Kon niet uitblijven, hè? Maar we zijn nou toch met de zomer bezig. Dan gaan we dan eventjes luisteren naar deze gezagvoerder. Deze man zou ook wel eens willen vliegen. Dat lijkt me leuk.
2: We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served at takeoff.

0: grote stem, hè? Captain Wilcox. Going to Barbados, dat lijkt me geweldig. Daar ben ik nog nooit geweest. Ach, wat een pech, hè? Ja.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
0: Nou ja, de volgende keer maar naar Barbados op vakantie. Het zal duur worden, joh. Oh. Maar ga nu vast sparen, ja. Zingen zo, dat kan ik goed. Meezingen met Earth, Wind and Fire. En deze hit uit 75.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Elke zaterdag kun je mee op een stadswandeling door Eindhoven. Vertrekken vanaf Eindhoven Tourist Information bij het station. Tijdens deze anderhalf uur durende wandeling ontdek je het industrieel erfgoed, design, straatkunst en de geschiedenis van de stad. Met volop gelegenheid om vragen te stellen aan de gids. De wandeling kan Nederlandstalig of tweetalig, Nederlands-Engels, worden verzorgd. De prijs is €12,55 inclusief een gadget en koffie of thee korting. De start is elke zaterdagochtend om 11 uur vanaf Eindhoven Tourist Information bij het station. Meer info en inschrijven via uiteindhoven.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. 12 doden in Algerije door aanhoudende natuurbranden. In 3 verschillende kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers liepen 54 mensen brandwonden op. 6 van hen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. De Algerijnse Nationale Hulpdienst heeft inmiddels ruim 150 branden in kaart gebracht. In de bos- en heuvelrijke kustprovincie Bejaïa woeden er 36. De helft is inmiddels onder controle. Een caféruzie in de stad Caen in Normandië is uitgelopen op een tragedie. Een van de betrokkenen verliet de kroeg, stapte in zijn auto en reed in op een bushalte waar mensen stonden te wachten. Er vielen 1 dode en zeker 8 gewonden. De automobilist is daarna aangehouden. Gisteravond laat zou een vechtpartij zijn uitgebroken in een café in de historische havenstad in het noordwesten van Frankrijk. Wat de aanleiding is geweest voor de ruzie wordt verder onderzocht. Bijna 113.000 inwoners van stadsdeel Amsterdam-Noord zonder eigen vervoer zijn op 9 september bijna van de buitenwereld afgesloten. Tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer worden nu ook de veerponten uit de vaart genomen. Het stadsdeel Noord wordt dan vrijwel onbereikbaar. Dagelijks nemen zo'n 70.000 fietsers de ponten over het IJ naar school of werk. Op 9 september rijden tijdens de staking 24 uur lang in heel Nederland geen bussen, trams, metro's en treinen. De VS trekken $500.000 uit voor noodhulp na de verwoestende overstromingen in Nepal. Washington stuurt ook een adviseur naar het gebied die veel weet van rampenbestrijding. De Amerikanen betuigen hun diepste medeleven aan de families en dierbaren van mensen die het leven lieten in het Nepalese district Rasuwa. Nepal werd gisteren getroffen door grote overstromingen. Bijna 160 mensen kwamen om het leven. Vele honderden worden er nog vermist. Het weer, eerst af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

productie van de musical Hair in 1968. En nam ook nog het een en ander een soloplaatje op, onder dit nummer in 1976. Love Hit Me, het was J. Vincent Edwards om mee te beginnen. In the Middle of the Road Show. Lieve luistervrienden, een uur terug naar de voltooi.

was eigenlijk een familiebandje. Afkomstig uit Apeldoorn en Zwolle. Met André Grote, Ben Grote, Henk Grote en Cor Mesterwel. In de zomer van 1976 scoorde Abel, wat zo heette, zijn bescheiden hit met het nummer Racing Car. En die bereikte de 7e plaats in de Nederlandse top 40 en de 9e plaats in de nationale hitparade. Die was het toen ook. Trouwens, André Grote maakte vanaf 1976 tevens naam met een carrière als paragnost. En was voornamelijk bekend door zijn bijdrage in het bekende radioprogramma op Veronica, het Zwarte Gat.

0: We zullen in de middel van de road, jongens, niet in die tropische sfeer belanden, jongens.
1: Lekker Spaans.
0: Heerlijk. Boem, krijg je er nog net geen nietje Spaans benauwd van. Los Lobos en La Mama, dankjewel, heren.
2: Fijne voor achter de keukengordijnen.
0: Nou goed, zo af en toe, even lekker stappen, even lekker uit. Even Amsterdam in. Nou, langs de bijvoorbeeld op een

De Jordaan. Dat is echt Jordanezen. En wat nog iets anders is dan een echte Amsterdammer, zeg man. Volgens de Jordanezen. Niet wel? Dan wel, inderdaad. Waarom dat kon? En omdat het kan als veilig van achter de keuken gordijnen. Liefde nog. En ook Colin de Gang gaf achter de persoons vrienden met Let's Go Dancing in dit geval uit de gouden jaren 80. En dit is uit 76. Tina Tja.

zijn we lekker. En ze knetteren er lekker door je oren in de middel van de roadshow. Lori Spee, geboren in de States in Amerika. Ja, een echte Amerikaanse. Oklahoma, daar komt ze officieel vandaan. Maar sinds 1970 wonen ze samen met een Nederlandse echtgenoot in de regio. En wel in het Limburgse Geleen, lieve luistervrienden. Welkom bij de middel van de roadshow. Wereldwijd op de aardkloot via diverse kanalen, maar dat is bekend natuurlijk. Fijn dat je erbij bent. Hier is Rod Stewart.

Zo herkenbaar is deze plaat ook. Lekker ronkenbonken in het donker. Het was Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. Ik spaar nog wel eens kapotte lampen.

tijd kent zijn tijd. En deze tante die komt, die kwam in het verleden nog wel eens regelmatig in aanraking met Prins. Maar Prins die gaf haar de naam, Sheila E. Nou ja, goed, Sheila E. Niet zo verwonderlijk eigenlijk, Sheila Escobar.

via satelliet. Overigens geldt dat Londen. Ik wals. Uit de 60 jaar en 70 jaren. Ja, dat had zo'n meeste bekendheid ook voor die tijd. Met Eddie Grant vooral. En later ging

is als enige in de middel van de roadshow vandaag, lieve luistervrienden, waarom op deze afkloot. Dat Lino is hier, een grote vriend van de Commodores. Ja, natuurlijk, Running with the Night. Dat hebben ze even de laatste. Blijf ons ook volgen op het, ja, het Facebook. Facebook, middel van de roadshow. Gewoon even liken. Gewoon op het kan. Niet waar? En wij spreken elkaar zo snel mogelijk.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De gemeente Son en Breugel is op zoek naar jonge helden. Ken jij een inwoner van Son en Breugel, jonger dan 19 jaar, die iets bijzonders heeft gedaan? Bijvoorbeeld iemand die anderen helpt, vrijwilligerswerk doet en bijzondere sportprestaties heeft geleverd of een actie voor een goed doel heeft georganiseerd. De burgemeester wil deze jonge helden graag in het zonnetje zetten met de jeugdpenning Son en Breugel 2026. Aanmelden hiervoor kan door een e-mail te sturen naar jeugdpenning@sonenbreugel.nl en uit te leggen waarom deze persoon de onderscheiding verdient. Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 september via jeugdpenning@sonenbreugel.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Son en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. 12 doden in Algerije door aanhoudende natuurbranden. In 3 verschillende kustprovincies ten oosten van de hoofdstad Algiers liepen 54 mensen brandwonden op. 6 van hen liggen in kritieke toestand in een ziekenhuis. De Algerijnse Nationale Hulpdienst heeft inmiddels ruim 150 branden in kaart gebracht. In de bos- en heuvelrijke kustprovincie Bejaïa woeden er 36. De helft is inmiddels onder controle. Een caféruzie in de stad Caen in Normandië is uitgelopen op een tragedie. Een van de betrokkenen verliet de kroeg, stapte in zijn auto en reed in op een bushalte waar mensen stonden te wachten. Er vielen 1 dode en zeker 8 gewonden. De automobilist is daarna aangehouden. Gisteravond laat zou een vechtpartij zijn uitgebroken in een café in de historische havenstad in het noordwesten van Frankrijk. Wat de aanleiding is geweest voor de ruzie wordt verder onderzocht. Bijna 113.000 inwoners van stadsdeel Amsterdam-Noord zonder eigen vervoer zijn op 9 september bijna van de buitenwereld afgesloten. Tijdens de landelijke staking in het openbaar vervoer worden nu ook de veerponten uit de vaart genomen. Het stadsdeel Noord wordt dan vrijwel onbereikbaar. Dagelijks nemen zo'n 70.000 fietsers de ponten over het IJ naar school of werk. Op 9 september rijden tijdens de staking 24 uur lang in heel Nederland geen bussen, trams, metro's en treinen. De VS trekken $500.000 uit voor noodhulp na de verwoestende overstromingen in Nepal. Washington stuurt ook een adviseur naar het gebied die veel weet van rampenbestrijding. De Amerikanen betuigen hun diepste medeleven aan de families en dierbaren van mensen die het leven lieten in het Nepalese district Rasuwa. Nepal werd gisteren getroffen door grote overstromingen. Er zijn inmiddels 165 dodelijke slachtoffers geteld. Zeker 550 mensen worden nog vermist. Het weer, eerst af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
2: Son en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SNB.nl. Radio SNB.

0: Ik had gehoord van de Culture Club en daarmee zijn we toegekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
0: Je ziet zijn twee geplande optredens in de Gazprom Arena in Sint-Petersburg op losse schroeven staan. Het stadion meldt dat er geen huurcontract is gesloten met de organisator, waardoor de uitverkochte shows op 10 en 11 oktober daar niet kunnen plaatsvinden. Veel westerse artiesten mijden Rusland sinds de invasie in Oekraïne. Maar de omstreden Amerikaanse rapper trad de afgelopen periode wel op in verschillende andere Europese landen. Dame Impala geeft volgend jaar op 7 en 8 juni twee concerten in Rotterdam Ahoy. Het soloproject van Kevin Parker komt naar Nederland in het kader van de Deadbeat EU/UK Tour. Ter ondersteuning van het vorig jaar verschenen vijfde studioalbum Deadbeat. De Britse indieband Wet Leg verzorgt het voorprogramma in Ahoy. Naast de zaalshow sluit Tame Impala op zondag 4 juli ook het Belgische festival Rock Werchter af als eerste bevestigde headliner. De kaart

Uit 79 Structure Funky Stuff van Frantic. En ze zeiden het al, wake up, stand up. Ja, het is de hoogste tijd om eruit te gaan komen. En je klaar te gaan maken om richting je werk te gaan. Een lekker bakje verse koffie of thee. En een lekker beschuitje of boterham. Gaat er allemaal wel in op deze donderdagochtend 27 augustus. Wij zorgen voor de muzikale omleiding hier bij de ochtendshow. Met Beber.

0: Weeroverzicht.
1: Het is donderdag 27 augustus en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we warm en broeierig. Wolkenvelden trekken vanuit het zuidwesten over en in de ochtend kunnen daar al enkele buien tussen zitten. Daarna breekt de zon door en blijft het een tijd droog. Vanmiddag wordt het 25 tot 28 graden, maar door de hoge luchtvochtigheid voelt het veel warmer aan. Later ontstaan opnieuw buien. Vooral 's avonds en 's nachts trekken verspreid over het land onweersbuien over, waarbij het tijdelijk flink kan regenen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen is de warmte verdwenen met een afwisseling van vrij veel bewolking. Af en toe zon en buien, waarbij kans is op een steviger exemplaar met onweer. Het wordt 22 tot 22 graden bij een matige, aan de kust, vrij krachtige zuidwestenwind.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedendag, ik ben John van Groenhoven. Het Maxima MC in Veldhoven is erkend als topklinisch expertisecentrum voor darmkankerzorg. Het ziekenhuis behandelt jaarlijks meer dan 1000 patiënten met darmkanker en onderscheidt zich met gespecialiseerde zorg, onderzoek en innovatie. Het Maxima MC loopt voorop met behandelmethoden die operaties soms voorkomen en het herstel na een ingreep versnellen. De 26-jarige verpleegkundige Jelle D. uit Oorschot blijft 2 weken langer vastzitten. Hij wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de dood van een hoogbejaarde bewoner van zorgcentrum Jorgenzorg. Het slachtoffer werd vrijdagochtend gevonden en volgens de politie gaat het om een niet-natuurlijke dood. Jelle D. werd zondagochtend thuis aangehouden. Het klooster in Nuenen kan na een lange verbouwing in november weer de deuren openen. Het monumentale cultuurcentrum moet opnieuw de huiskamer en het culturele hart van het dorp worden. Voor de heropening zoekt de vereniging Ons Klooster nog vrijwilligers voor onder meer horeca, techniek en publieksontvangst. In Oost-Brabant wordt voortaan opgetreden tegen demonstraties op snelwegen en het spoor. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem, politie en justitie volgen daarmee de landelijke lijn. Aanleiding zijn recente boerenprotesten waarbij een actie op de snelweg bij Hees 2 mensen het leven kostte. Demonstreren blijft volgens de autoriteiten een grondrecht, maar acties op snelwegen en spoor worden vanwege de veiligheid niet geaccepteerd. Ryanair is boos op het Nederlandse kabinet vanwege de vliegtax. De Ierse prijsvechter die vanaf Eindhoven Airport vliegt zegt niet verder te willen groeien in Nederland zolang die belasting blijft bestaan. Het kabinet wil de vliegbelasting vanaf 2027 verder verhogen. Volgens Ryanair heeft ons land straks de hoogste vliegtax van Europa. De maatschappij waarschuwt dat reizigers daardoor steeds vaker uitwijken naar luchthavens net over de grens. De Eindhovense punkband The Flint Spiders stond afgelopen weekend na bijna 50 jaar weer samen op het podium. De band was eind jaren 70 een van de pioniers van de Nederlandse punk en toerde onder meer met Iggy Pop. Op het Wilhelminaplein werden de oude nummers met veel energie opnieuw gespeeld. En het blijft niet bij deze reunie. Volgend jaar wil de band door Nederland gaan toeren, precies 50 jaar na de eerste LP. Tot zover het nieuws. Meer nieuws uit Brainport in de app en op Studio 040.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

Uit 94 worden we Take That met Babe. En die bracht ons bij het tweede half uur van het eerste uur van de ochtendshow. Op deze dag moet je bij zijn, donderdag 27 augustus. Onderweg 5, David Bowie. En rond kwart voor weer een track van Orkesta, Movers in the Dark. Zij zijn deze week onze artiest van de week. Nu tijd voor een klassieker uit 79. Go West, hier is The Village People.

van de Orchestra Movers in the Dark, onze artiest van de week. Maar we gaan eerst verder met Sound and Vision. Een van de meest iconische en meeslepende singles van de Britse pop- en rockpionier David Bowie. Afkomstig van zijn baanbrekende album Low. De plaat werd opgenomen in de beroemde Hansa Ton Studio in Berlijn. In nauwe samenwerking met producer Tony Visconti en de vernieuwde muzikant Brian Eno. Met dit album luidde Bowie zijn legendarische Berlijnse periode in. In de Nederlandse top 40 werd de single in het voorjaar van 1977 een gigantisch hit. De plaat bleef 12 weken lang in de lijst en stootte naar de absolute 1 positie als de hoogste piek.

absolute jaren 80 favoriet Forever Live and Die uit 1986. Met zang van toetsenist Paul Humphries werd deze romantische synthpopklassieker de lead single van het album The Pacific Age. De single werd een van hun grootste successen in ons land. De track was 12 weken lang in de top 40 te vinden en schopte het tot een prachtige derde positie.

0: 85 Baltimore met Tarja Boy. En daarmee gaan we richting het tweede uur van de ochtendshow. Met Will Smith, Kevin Diggy, With It, zometeen nog voor je. Maar we gaan eerst terug naar dinsdagavond. 8:02 kwam het beeld dat Dolly Parton was overleden.
1: Rest in peace, Aunt Dolly. Aunt Granny. Gigi. May God bless Dolly Parton. And may God bless you all. She will always love you.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het Philips Museum verlengt wegens succes de expositie Impact Through Design en tot en met maandag 31 augustus. De tentoonstelling laat zien hoe design en Philips al meer dan 100 jaar met elkaar verbonden zijn. Bezoekers ontdekken de designgeschiedenis van het bedrijf en maken kennis met het werk van onder andere Louis Kaft, de eerste hoofddesigner van Philips en medeontwerper van het Evoluon. De expositie is te bezoeken van dinsdag tot en met zondag van 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags in het Philips Museum Emma Singel 31 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radio smb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het aantal vermisten in Tibet is verder opgelopen. Ruim een etmaal na de verwoestende overstromingen kan met 823 mensen geen contact worden gemaakt. Onder hen zijn zeker 580 toeristen. Zowel in Nepal als aan de Chinese kant van het grensgebied worden mensen vermist. Het totale aantal vermisten ligt nu op zo'n 1500. Zeker 165 mensen zijn door de overstromingen om het leven gekomen. Veel landen hebben financiële steun en mankracht toegezegd. Er zijn in 30 jaar nog nooit zo weinig mannen vermoord, dat meldt het CBS. In 2025 kwamen 103 mensen om het leven door moord of doodslag, 19 minder dan het jaar ervoor en 20 minder dan het gemiddelde van de voorbije 5 jaar. In 1996 begon het tellen van de moorden, toen werden er nog 240 gepleegd. Opvallend is dat nu vooral minder mannen worden vermoord, bij vrouwen bleef het ongeveer gelijk. Rotterdam telde net als vorig jaar de meeste moorden. Het vermeende brein achter de aanslagen van 11 september komt vermoedelijk pas in juni 2028 voor een militaire rechtbank. Dat melden diverse media op basis van een uitspraak van een Amerikaanse rechter. Het gaat om Khalid Sheikh Mohammed, een van de naaste luitenants van Al-Qaeda-leider Osama bin Laden. In maart 2003 werd de luitenant in Pakistan opgepakt. Hij zat eerst in geheime CIA-cellen 3 jaar lang gevangen. In 2006 werd de verdachte naar de militaire basis Guantanamo Bay op Cuba overgebracht. In Breda zijn 2 verdachten opgepakt na een ramkraak bij een juwelier. Het pand is met 2 voertuigen zwaar beschadigd. De melding kwam rond 3:15 vannacht binnen bij de politie. Agenten waren snel ter plaatse en konden beide verdachten inrekenen. De politie denkt dat ze niet alleen hebben gehandeld en vraagt mensen die iets hebben gezien of over camerabeelden beschikken zich te melden. De Bredase juwelier werd al 1 keer eerder slachtoffer van een ramkraak. Het weer, af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon, nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
2: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM.
5: En overal via radio smb.nl.
2: Radio.

ABC. Zij bracht ons bij het tweede uur van de ochtendshow. Op deze dag moet je bij zijn. Donderdag 27 augustus 2026. Nog een uur lang jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en het werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Onderweg Alanis Morissette. Nu de suite.

0: maar dan kijk je in dit lijst van 1998 met Alanis Morissette dan Thank You. Onderweg nog Keiko en Tina Turner, MC Michael D en Jiggy Swam, Shakira en Pussycat. Maar eerst tijd voor de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
0: Avirotros ziet opnieuw af van deelname aan het Eurovisie Songfestival, omdat het evenement volgens algemeen directeur Taco Zimmerman door geopolitieke conflicten zijn neutrale karakter heeft verloren. Het besluit zorgt voor verdeeldheid binnen de omroep. Zo liet commentator Cornald Maas via Instagram weten het oneens te zijn met de keuze en te vinden dat cultuur juist moet verbinden. De omroep heeft de taak nu teruggegeven aan de NPO, die moet bepalen of een andere omroep de Nederlandse deelname overneemt. Passenger komt op zondag 21 maart naar de AFAS Live in Amsterdam ter ondersteuning van zijn nieuwe album Wild Love. Het album van de 42-jarige Britse singer-songwriter Mike Rosenberg, bekend van de megahit Let Her Go, verschijnt op 6 november en behandelt de emoties en veranderingen van de afgelopen jaren. Wild Love is de opvolger van zijn succesvolle plaat uit 2021. De kaartverkoop voor de Amsterdamse show gaat aanstaande morgen van start.

Zes jaar geleden nam Geico deze plaat op met de titel natuurlijk van Tina Turner, What's Love Got To Do With It. Met onderweg de nummer 1 uit de top 40 gaan we nu naar 1986. 40 jaar geleden.

En die. Zometeen het actuele ochtendshow, weeroverzicht, verder in het vooruitzicht, Musical Youth, Ellie Goulding en Kygo en The Simple Minds, met nu een klassieker uit 76. Hier is Georgie.

0: Weeroverzicht.
1: Het is donderdag 27 augustus en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend starten we warm en broeierig. Wolkenvelden trekken vanuit het zuidwesten over en in de ochtend kunnen daar al enkele buien tussen zitten. Daarna breekt de zon door en blijft het een tijd droog. Vanmiddag wordt het 25 tot 28 graden, maar door de hoge luchtvochtigheid voelt het veel warmer aan. Later ontstaan opnieuw buien. Vooral 's avonds en 's nachts trekken verspreid over het land onweersbuien over, waarbij het tijdelijk flink kan regenen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen is de warmte verdwenen met een afwisseling van vrij veel bewolking. Af en toe zon en buien, waarbij kans is op een steviger exemplaar met onweer. Het wordt 22 tot 22 graden bij een matige, aan de kust, vrij krachtige zuidwestenwind.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergouw. Er is geen reden om te denken dat er meer mensen onder verdachte omstandigheden zijn overleden bij Joris Zorg in Oorschot. Dat zegt een bestuurslid van het verzorgingstehuis tegen Omroep Brabant. Gisteren werd bekend dat de 26-jarige Jelle D. verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van twee hoogbejaarde mannen. Joris Zorg laat weten geschokt te zijn door de eerste bevindingen van het Openbaar Ministerie. In Amerika is een oud-medewerker van Philips schuldig bevonden aan bedrijfsspionage. Hij zou gevoelige informatie hebben doorgespeeld aan een Chinese concurrent in de productie van röntgenapparatuur. Daarmee kon de concurrent een eigen fabriek starten. Ook zou de 71-jarige man collega's hebben overtuigd om voor het bedrijf te gaan werken. Het gebeurde allemaal in 2017. Twee auto's zijn gistermiddag op elkaar gebotst op de A67 bij Veldhoven. De automobilisten reden tegen elkaar aan toen een voorganger plots afremde. Een van de auto's kwam op zijn kant tot stilstand. De aanhanger die achter de auto hing schoot tijdens het ongeluk los en belandde tegen de vangrail. De andere auto kwam een stukje verder tot stilstand en had minder schade. Het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven is erkend als topklinisch expertisecentrum voor darmkankerzorg. Het ziekenhuis behandelt jaarlijks meer dan 1000 patiënten met darmkanker en onderscheidt zich met gespecialiseerde zorg, onderzoek en innovatie. Het Maxima MC loopt voorop met behandelmethoden die operaties soms voorkomen en het herstel na een ingreep versnellen. Het klooster in Nuenen kan na een lange verbouwing in november weer de deuren openen. Het monumentale cultuurcentrum moet opnieuw de huiskamer en het culturele hart van het dorp worden. Voor de heropening zoekt vereniging Ons Klooster nog wel vrijwilligers, voor onder meer horeca, techniek en publieksontvangst. En de vrouwen van PSV hebben gisteravond met 1-0 verloren van het Deense HB Keuken. Ze speelden op de hertgang om kwalificatie in de Champions League. Kira Caruso scoorde het doelpunt voor de Denen na een strafschop. PSV-vrouwen is ver verwijderd van kwalificatie voor de Champions League. Volgende week is de return in Denemarken. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
4: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsveugen.
5: This generation rules the nation with Vrijshine.

Uit 95 hoorden we de Simple Minds met Seas the River. Wij gaan er zometeen de geschiedenisboeken bij pakken voor de historische popnieuwsfeitjes. Maar eerst een druk bestaan voor Keigo in dit uur. Want voor de derde maal komt hij voorbij. Nu samen met Sandro Calvaza. Hier is hij.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 27 augustus 1965. De Beatles beleven een historische ontmoeting met Elvis Presley in diens woning in Bel Air, Californië. Tijdens deze avond wordt er vooral muziek gemaakt en gezellig gepraat tussen de grootste popiconen van dat era. 1967, Brian Epstein, de invloedrijke manager van de Beatles, wordt op vroege leeftijd dood aangetroffen in zijn woning. Zijn plotselinge overlijden is een enorme schok en luidt een nieuwe, onzekere fase in voor de band. 1990, de legendarische bluesgitarist Stevie Ray Vaughan komt op 35-jarige leeftijd tragisch om het leven bij een helikopterongeval. Hij laat een

0: Dit is het regio prikbord.
1: De gemeente Son en Breugel is op zoek naar jonge helden. Kent u een inwoner van Son en Breugel jonger dan 19 jaar die iets bijzonders heeft gedaan? Bijvoorbeeld iemand die anderen helpt, vrijwilligerswerk doet, een bijzondere sportprestatie heeft geleverd of een actie voor een goed doel heeft georganiseerd. De burgemeester wil deze jonge helden graag in het zonnetje zetten met de jeugdpenning Son en Breugel 2026. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar jeugdpenning@sonenbreugel.nl en uit te leggen waarom deze persoon de onderscheiding verdient. Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 september via jeugdpenning@sonenbreugel.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De zomer van dit jaar is nu al de warmste ooit gemeten, zegt het KNMI. De voorbije drie maanden werd gemiddeld 19,3 graden gemeten in de beeld, waarmee het vorige record uit 2018 sneuvelde. Het was niet onverwacht. Extreme hitte in het zuiden en westen van Europa droegen een steentje bij. Ook in Nederland volgde hittegolf na hittegolf en werd voor het eerst code rood afgegeven. Het kabinet Jetten moet morgen een begrotingsvoorstel naar de Raad van State sturen, zodat dit voor Prinsjesdag kan worden beoordeeld. Het gaat erom spannen. Het minderheidskabinet heeft nog geen enkel akkoord met de oppositie. De hulp van de oppositiepartijen is nu cruciaal om de plannen door het parlement te krijgen. Op Prinsjesdag komt er weliswaar 1 miljoen nota, maar de plannen gaan over verschillende begrotingen waar mogelijk straks telkens over moet worden gestemd. De omvang van de ramp in Nepal is nog onduidelijk. Het aantal vermisten loopt wel verder op. Aan weerszijden van de grens worden nu zo'n 1500 mensen vermist. In Nepal vielen 162 doden. In China zijn het er tot nu toe 3. Hulpdiensten hebben de hele nacht doorgezocht naar overlevenden. Het Nepalese leger zet troepen en helikopters in om mensen te redden en hulpgoederen uit te delen. Het Chinese leger brengt met drones de ramp in kaart. India stuurt onder meer medicijnen. Het Rode Kruis is op weg naar het rampgebied met helikopters. In Breda zijn twee verdachten opgepakt na een ramkraak met twee auto's bij een juwelier. Het pand is zwaar beschadigd. Agenten waren snel ter plaatse en konden twee verdachten inrekenen. Een agent en een politiehond kwamen in de juwelierswinkel in de problemen, omdat de gevel dreigde in te storten. De brandweer heeft de agent en de hond bevrijd. De juwelier werd al eerder slachtoffer van een ramkraak. Het weer, af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Son en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Radio SMB.

Goedenavond, welkom bij Dance at Classics. We hebben vanavond weer de lekkerste 12 inches, de Long Virgins en de classics jaren 60 tot nu. Ook in deze aflevering staat het weer garant voor fijne dansmuziek. De samenstelling en presentatie, hier is je DJ Anzi at Dance at Classics.

Goedenavond, beste luistervrienden. Het is weer vrijdag, het begin van je weekend. We begonnen deze aflevering van Dance at Classics met Backstabbers van de OJ's, om vervolgens verder te gaan met Close.

0: Blijf op de hoogte van al het nieuws en de verhalen uit jouw buurt. Omroep Best. Dichtbij. Vertrouwd.
1: En nu ook op DAB+.
0: En nu ook op DAB+.

De coverversie van If You Could Read My Mind door Viola Wills werd uitgebracht in 1980. Het nummer verscheen als Stichting Nederlandse Top 40 Disco Hits.

luistert naar Dance at Classics en je hoorde dit Saddle Up van David Christie. Het nummer het werd uitgebracht in 1982 en verbleef maar liefst 8 weken in de Nederlandse top 40. Gaan we verder met Oli de Strong Survive.

Average White Band. Het was een Schotse funk- en soulband die in de jaren 70 hits scoorde met soul- en disco-nummers als Pick Up the Pieces en Cut the Cake. Je hoort nu van het album Shine, Let's Go Round Again. Gaan we verder met de Safety Dance en Man Without Hats.

Love Reaction. Het is een nummer van de Amerikaanse performancekunstenaar Divine. Uitgebracht als single in 1983. Het nummer werd later opgenomen op het compilatiealbum The Story So Far uit 1984. Nou, verder met Sister Sledge, she's the greatest dancer.

Veronica Unlimited. Het was de naam van de Nederlandse studiogroep in 1977. Bij elkaar gebracht door Hans van Hemer ter gelegenheid van het 12,5-jarig bestaan van de Veronica Top 40. Van het album The Best of the Singles Collection hoor je nu What Kind of Dance Is This in een lekkere 12-inch.

En met 9.9 in de single All of Me for All of You zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering Danzet Classics. Volgende week geen Danzet Classics, maar dan hebben we de zomervakantie special 2026. Voor iedereen een fijn weekend. Bedankt voor het luisteren en tot aan het nieuwe. Sorry nog baby.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Eindhoven maakt zich op voor de grootste Plimmot ooit. Op zaterdag 29 augustus speelt de Plimmot XXL op het Stadhuisplein in Eindhoven. Meer dan 500 muzikanten uit de regio spelen samen met de professionele muzikanten van Pil Zuid tijdens een groot openluchtconcert vol muziek en ontmoetingen. De vijfde editie wordt extra bijzonder omdat de Plimmot Mob onderdeel is van de opening. De landelijke start van het cultureel seizoen. Muzikanten kunnen meedoen en bezoekers zijn welkom om te komen luisteren naar dit bijzondere muzikale spektakel op zaterdag 29 augustus.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Twee luchthavenmedewerkers in Frankfurt zijn overleden aan malaria. Vier anderen raakten ook besmet, maar die zijn inmiddels behandeld en hersteld. De overleden medewerkers zijn niet in malarialanden geweest. Malaria-dragende muggen zijn vrijwel zeker meegereisd in een vliegtuig naar de luchthaven. Frankfurt Airport heeft inmiddels muggenvallen geplaatst. Gevangen insecten worden onderzocht in een laboratorium. Er is geen gevaar voor reizigers en inwoners van Frankfurt. Onder de vermiste toeristen bij de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet zitten ook twee Nederlanders, dat zeggen de Nepalese autoriteiten. Zeker 165 mensen kwamen om het leven. Er zijn ruim 1300 vermisten. De hele nacht is gezocht naar overlevenden. Veel huizen, wegen en bruggen zijn beschadigd of ingestort. Gisteren kwam een enorme modder- en rotslawine naar beneden in een rivier op de grens tussen Nepal en het Chinese Tibet. De dodelijke stortvloed kwam volgens geologen vermoedelijk door een gletsjer die het begaf. De zomer van dit jaar is nu al de warmste ooit gemeten, zegt het KNMI. De voorbije drie maanden werd gemiddeld 19,3 graden gemeten in de Bilt, waarmee het vorige record uit 2018 sneuvelde. Het was niet onverwacht. Extreme hitte in het zuiden en westen van Europa droegen een steentje bij. Ook in Nederland volgde hittegolf na hittegolf en werd voor het eerst code rood afgegeven. Het kabinet Jetten moet morgen een begrotingsvoorstel naar de Raad van State sturen, zodat dit voor Prinsjesdag nog kan worden beoordeeld. Het minderheidskabinet heeft nog geen enkel akkoord met de oppositie. De hulp van oppositiepartijen is cruciaal om de plannen door het parlement te krijgen. Er komt weliswaar 1 miljoen in nota, maar die plannen betreffen verschillende begrotingen waar mogelijk straks telkens over moet worden gestemd. Het weer. Eerst af en toe nog een bui, later op de dag volop zon en zomerse temperaturen rond de 28 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Sol en Breugel.
9: Het station met de meeste muziekvariatie
10: en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM.
10: En en overal via radio snb.nl.
11: Radio SNB.

Hey, hallo en welkom in de bouwval voor vandaag. Vandaag weer twee uurtjes en in die twee uren staat een bepaald jaar centraal. En dat bepaalde jaar is het jaar dat vanaf 1996 wordt er bepaald, of tenminste in dat jaar wordt bepaald dat vanaf 1 juni 1996 de winkels in Nederland tot 10 uur 's avonds open mogen blijven. Ja. Het is ook het jaar dat de hockeysters van HGC winnen de landstitel in de Nederlandse hoofdklasse door titelverdediger Kampong met 1-0 te verslaan in het tweede duel van de play-offs. Het is ook het jaar dat na 8 jaar 4 maal landskampioen, 2 maal gewonnen de Europese finales. En wordt de Nederlandse voetbaltrainer Johan Cruijff op staande voet ontslaan bij FC Barcelona. En het Indonesische leger maakt een eind aan de gijzelingsdrama in de jungle van Eritrea. Onder de gijzelaars bevinden zich de Nederlander Mark van der Wal en Marta Klein. Het is ook het jaar dat de Killing Me Softly van de Fugees de nummer 1 positie haalt in de top 100 van dat jaar. Guus Meeuwis had zijn kedenkedenk per spoor. En Bangerhart van Rob de Nijs stond op de 3e plaats. De Kelly Family die hadden toen ook een hele grote hit met I Can't Help Myself, I Love You, I Want You. En de Macarena van Los Del Rios die was een grote hit in tweede instantie. Want het was het voor de tweede keer uitgebracht dat jaar. En Captain Jack had een grote hit met Hey Ho Captain Jack. Welkom in 1996.

stond een week of 7 in 1983 in de hitparades, genoteerd met een hoogste positie, de nummer 8 in The Name of Love, Sharon Redd. Dus je mag zeggen, het was wel een aardig hitje in ons basisjaar 1983. Hey, welkom, 1983 is ook het jaar dat er van alles... 83, hoe kom ik daarbij? Dit plaatje kwam uit 1983. 1996 is ons basisjaar. En daar gaan we het weer eens eventjes over hebben. Kijken wat er is allemaal gebeurd in 1996. Het weer bijvoorbeeld. In 1996, zo zeg maar 95, 96... is het met de gemiddelde temperatuur van min 0,1 graden kouder. En staat dit op de 12e plaats van de koudste winters... sinds de beginning van de telling. Nou, de telling dan van het weer. 1901 was dat. Dadelijk nog plaatjes uit ons basisjaar 1996. Maar eerst plaat uit 1990. Een hele mooie. De terugkom, kan ik wel zeggen, van Dusty Springfield. En dat ging dan samen met de film In Private. Over een corrupte politicus. Die eigenlijk staatsgeheimen aan zijn vriendin verklapte. En die het dan weer aan de Russen verder gaf. Zoiets, daar gaat het over.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergauw. Er is geen reden om te denken dat er meer mensen onder verdachte omstandigheden zijn overleden bij Joris Zorg in Oorschot. Dat zegt een bestuurslid van het verzorgingstehuis tegen Omroep Brabant. Gisteren werd bekend dat de 26-jarige Jelle D. verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van twee hoogbejaarde mannen. Joris Zorg laat weten geschokt te zijn door de eerste bevindingen van het Openbaar Ministerie. In Amerika is een oud-medewerker van Philips schuldig bevonden aan bedrijfsspionage. Hij zou gevoelige informatie hebben doorgespeeld aan een Chinese concurrent in de productie van röntgenapparatuur. Daarmee kon de concurrent een eigen fabriek starten. Ook zou de 71-jarige man collega's hebben overtuigd om voor het bedrijf te gaan werken. Het gebeurde allemaal in 2017. Twee auto's zijn gistermiddag op elkaar gebotst op de A67 bij Veldhoven. De automobilisten reden tegen elkaar aan toen een voorganger plots afremde. Een van de auto's kwam op zijn kant tot stilstand. De aanhanger die achter de auto hing schoot tijdens het ongeluk los en belandde tegen de vangrail. De andere auto kwam een stukje verder tot stilstand en had minder schade. Het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven is erkend als topklinisch expertisecentrum voor darmkankerzorg. Het ziekenhuis behandelt jaarlijks meer dan 1000 patiënten met darmkanker en onderscheidt zich met gespecialiseerde zorg, onderzoek en innovatie. Het Maxima MC loopt voorop met behandelmethoden die operaties soms voorkomen en het herstel na een ingreep versnellen. Het klooster in Nuenen kan na een lange verbouwing in november weer de deuren openen. Het monumentale cultuurcentrum moet opnieuw de huiskamer en het culturele hart van het dorp worden. Voor de heropening zoekt vereniging Ons Klooster nog wel vrijwilligers, voor onder meer horeca, techniek en publieksontvangst. En de vrouwen van PSV hebben gisteravond met 1-0 verloren van het Deense HB Keuken. Ze speelden op de hertgang om kwalificatie in de Champions League. Kira Caruso scoorde het doelpunt voor de Denen na een strafschop. PSV-vrouwen is ver verwijderd van kwalificatie voor de Champions League. Volgende week is de return in Denemarken. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: De bouwval.
3: Try it on, baby.

That Looks Good On Me Is You. Brian Adam uit ons basisjaar. En The Only Thing That Looks Good On Me Is You. Ik zal het eventjes normaal zeggen. Ja. En dat is ook eigenlijk wel zo. Als jij mij bekleedt, dan zou jij er fantastisch uitzien. Ik ook trouwens. Dus dat is een gezamenlijke wederzijdse pluspunten, zo gezegd. Brian Adams zong het de hitparade in de top 10 in 1996. 1996 was ook het jaar van de Hercules-rampen in Eindhoven. Op 15 juli 1996 stort een Hercules-transportvliegtuig met 41 passagiers van het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht aan boord neer bij het militaire vliegveld Weldschap bij Eindhoven. 34 leden sterven die dag. 34 leden van het Koninklijke Landmacht Mayonnaise Kapel, zou ik zeggen. Beetje moeilijk uit te spreken, maar dat is er gebeurd in 1996 onder andere.

0: Rock and a Hard Place. Een plaat die door de heren Rolling Stones de geschiedenis ingezongen werd in 1989.
1: Met Paul van Filmnieuws.
0: Ja, even kijken. Het filmnieuws. Nou ja, het was geen direct filmnieuws, maar toch het filmnieuws uit 1996, ons basisjaar. Brace Off werd uitgebracht in 96, zo ook Breaking the Waves. En wat had je gedacht van Matilda, met Danny DeVito in de hoofdrol onder andere. Mission Impossible werd uitgebracht en The English Patient, die ook, even kijken, dit jaar of het volgend jaar, ik weet niet precies wanneer, de grote winnaar was bij de Oscar uit. En Trainspotting, de cinemafilm, de film die dan meestal niet in de grote bioscopen draaide, maar wel die door heel veel mensen is gezien, omdat het een prachtige filmhuisfilm was in 1996.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De geheugensociëteit Curiosa in Geldrop is er voor ouderen met beginnende dementie die interesse hebben in kunst, muziek, literatuur, filosofie en wetenschap. Iedere week staat er een ander onderwerp centraal. Regelmatig is er een gastspreker en in de bibliotheek zijn ook materialen over dementie te vinden, zoals spelletjes en andere geheugenspelmaterialen. De sociëteit komt iedere dinsdag bijeen van 11:30 tot 12:00 smiddags in bibliotheek Dommeldal, Heuvel 94 in Geldrop. Deelname kost €3 per keer. Aanmelden of meer informatie kan via Yasser Idrissi via yasser.idrissi@lefgroep.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Tjikiti, je kan wel zien dat Bart er niet is. Wanneer krijg ik nou eindelijk eens een keertje mijn prik en mijn portie bukkenoten?

All Will Be There. Deze week, volgende week, alle dagen daarna. Ik zal er altijd wel voor je zijn, hoor. Jawel, ik ga niet zomaar weg. Dat zweer ik. Wacht even, dat noem je dan zo en dan... Nee. Laat ik niet in de studio gaan staan spuken, maar zo deden we dat vroeger, toch? Ik weet niet hoe jij het deed, maar bij mij ging het wel zo. De Spice Girls, 1986, ons basisjaar. En Sail All You'll Be There. En het is gewoon zo, You'll Be There. Ik ben daar, jij ook hopelijk. En dan blijven we nog heel lang met z'n tweeën bij elkaar samen zo bij de radio. Bluff is dit, uit 2006 en Hemingway.

volgens mij Las Vegas Hilton. Ja. Yes, that's right, I'm calling. Ja, dacht het al. Las Vegas Hilton. The Little River Band. En Home on a Monday. Oftewel, de Las Vegas Hilton. 1986, daar hebben we het met je over, is het jaar dat de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, oftewel SIDN, opgericht wordt. De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland werd in 1996 opgericht door internetpionier Piet Berensma van het Centrum voor Wiskunde en Informatica, oftewel het CWI. Boudewijn Nedekruin van Surfnet en Ted Lindgreen van NLNet. Tot aan de oprichting van dit SDN werd het zogeheten topleveldomein.nl, dat in 1986 was toegekend aan Nederland, persoonlijk beheerd door Piet Berensma van het CWI. Het SIDN is verantwoordelijk voor het stabiel functioneren en de ontwikkeling van het NL-domein op het internet. ISDN beheert meer dan 3 miljoen NL-domeinnamen en is dagelijks zo'n beetje verantwoordelijk voor 750 miljard zoekopdrachten in het NL-domein. En die dan al met succes, zoals die staat, wordt afgewikkeld.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Natuurliefhebbers kunnen op zondag 30 augustus mee op insectenwandeling in natuurgebied De Rosdonk in Nuenen. IVN Natuurgidsen nemen deelnemers mee op de ontdekkingstocht en laten zien welke bijzondere insecten er leven. Met een beetje geluk zijn er verschillende soorten bijen, zweefvliegen, vlinders, kevers en wansen te ontdekken. De wandeling begint om 2:00 PM bij de parkeerplaats van de begraafplaats De Rosdonk naast Bosdijk 7 in Nuenen. En duurt ongeveer tot en met 1:30 PM. Deelnemen is gratis en aanmelden is niet nodig. En het is op zondag 30 augustus om 14:00.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een grote uitslaande brand heeft vannacht een bedrijfsverzamelgebouw in Winterswijk deels in de as gelegd. Ook de Duitse brandweer kwam helpen. Vanwege de rookontwikkeling is een NL-alert verstuurd. Rond 4:00 vannacht kwam het zijn brandmeester. Het vuur woedde in een bedrijf met scootmobielen. Ook een autopoetsbedrijf is zwaar beschadigd. Bij de brand in Winterswijk is geen asbest vrijgekomen. Twee luchthavenmedewerkers in Frankfurt zijn overleden aan malaria. 4 anderen raakten besmet, maar zijn inmiddels behandeld en hersteld. De overleden medewerkers zijn niet in malarialanden geweest. Malaria-dragende muggen zijn vrijwel zeker in een vliegtuig meegereisd naar de luchthaven. Frankfurt Airport heeft inmiddels muggenvallen geplaatst. Gevangen insecten worden onderzocht in een laboratorium. Er is geen gevaar voor reizigers en inwoners van Frankfurt. Bij de verwoestende overstromingen in Nepal zijn ook 2 Nederlanders vermist geraakt. In totaal worden nu aan Nepalese en Chinese zijde van het getroffen grensgebied zo'n 1500 mensen vermist. Er zijn zeker 165 doden te betreuren, maar dat aantal zal nog verder stijgen. Hulpdiensten zijn de hele nacht doorgegaan met het zoeken naar overlevenden. Op de grens tussen Nepal en het Chinese Tibet kwam gisteren een enorme modder- en rotslawine naar beneden in een rivier. De dodelijke stortvloed is vermoedelijk veroorzaakt door een ingestorte gletsjer. De inwoners van IJsland mogen zaterdag in referendum bepalen of ze te zijner tijd lid willen worden van de EU. Het wordt spannend, want in de opiniepeilingen houden ja en nee elkaar in evenwicht. IJsland met zijn 400.000 inwoners is erg gehecht aan zijn autonomie. Door het smelten van het ijs in het Noordpoolgebied ontstaan nieuwe zeeroutes dicht bij IJsland. Het land is NAVO-lid, maar heeft geen leger. De NAVO staat onder druk omdat president Trump ook geen veiligheid meer garandeert in de lidstaten. Het weer, het klaart breed op en het kwik bereikt zomerse waarden met pieken tot 30 graden. Het kan benauwd aanvoelen. Vanavond laat is er kans op zware onweersbuien. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
7: Geen idee, best veel. Veel, denk ik. Hoezo?
6: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
7: Klinkt goed. Surebird. Jouw verzekeringsman. Maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

ga toch echt niet vertellen wat je allemaal gemist hebt. Maar ik zou zeggen, blijf gewoon dit uur luisteren. Dan hoor je in ieder geval de andere helft van het programma. En dan, niet helemaal mooi bijgepraat, maar toch voor de helft, zo gezegd. Hey, hallo en welkom 1996. Daar hebben we het over. Door een softwarefout mislukt de eerste testlancering van de Europese Ariane 5-raket vanaf het Europese basis Karakou in Frans-Guyana. En Duitsland wint in Londen het EK voetbal door Tsjechië in de verlenging van de finale met 2-1 te verslaan. Oliver Bierhoff maakte de beslissende treffer. En het is ook het geboortejaar van Dolly. Jawel, het schaap, het gekloonde schaap. Het eerste gekloonde zoogdier. Van een volwassen dier werd het gekloond, schaap Dolly, in 1996. Ook waren er hits van bijvoorbeeld DJ Paul Elstak, The Promised Land, Hakkebar had Gabbertje. En The Mysterious Girl van Peter André was een hele grote hit. Maar ook Hava, Nagila Hava, The Party Animals was een hit. En Robert Miles' Children. Een beetje de house zaten we zo'n beetje in 1996. Ook waren er andere platen in 1996 die een hele grote hit werden. De heer George Michael, die had er eentje. Een knoeper van een hit, mag ik wel zeggen. Oké, hij stond niet in de top 10 van de jaarlijsten. Maar toch, als je hem hoort, zo rondslapend tijd. Is dat wel een woord, weet ik niet, maar... Dan gewoon mee door. Rond slapenstijd. Dan denk je van... ik doe mijn ogen dicht. En ik ga eventjes aan de andere kant van mijn ogen kijken. Naar Droomland. Ja, zo heet het dan niet. George Michael, 1996. Jesus to a Child.

0: Dit is het regio prikbord.
1: De gemeente Son en Breugel is op zoek naar jonge helden. Ken jij een inwoner van Son en Breugel, jonger dan 19 jaar, die iets bijzonders heeft gedaan? Bijvoorbeeld iemand die anderen helpt, vrijwilligerswerk doet en bijzondere sportprestaties heeft geleverd of een actie voor een goed doel heeft georganiseerd. De burgemeester wil deze jonge helden graag in het zonnetje zetten met de jeugdpenning Son en Breugel 2026. Aanmelden hiervoor kan door een e-mail te sturen naar jeugdpenning@sonenbreugel.nl en uit te leggen waarom deze persoon de onderscheiding verdient. Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 september via jeugdpenning@sonenbreugel.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

1993. Gaat de tijd snel. Blind Melon en No Rain. Welkom weer bij de Bouwval. We hebben nog steeds met je over 1996. Eigenlijk 3 jaar later dan dat deze plaat uitkwam. En toen gebeurde er ook van allerlei dingen in Nederland. Bijvoorbeeld de IRT-affaire. Op 1 februari 2006 wordt het eindrapport van deze affaire gepresenteerd. Maar het begon zo'n beetje in 1996. En het Zeeuwse dorpje Oudekerk zucht onder een pauwenplaag. De gemeente besluit dat alle pauwen uit de gemeente verdwijnen moeten. Ja, wel, ik heb het al eerder gezegd. Hoe doe je zoiets? Hè? Ga naar een pauw toe, ga op je knieën zitten en zeg dan wegwezen. Ik weet niet of ze dat zullen doen, maar je kan het proberen. Giovanotti is dit. Lambalico del Mondo.

0: I feel like a woman.
1: Hey! 1999, Soraya Twain was toen op het hoogtepunt van haar roem. Tegenwoordig woont ze in Zwitserland, heb ik begrepen. Maar toen nog gewoon in Canada. En daar maakte ze van dit soort CQ country en western plaatjes hele grote wereldhits. Man, I feel like a woman. And she let it all hang out, zoals in het begin van het plaatje zegt. En ik vraag me dan af, wat laat ze dan naar buiten hangen? Oké, het zal wel een afwijking van mij zijn. Nog even kijken, 1996, want daar hebben we het nou eigenlijk over deze afgelopen twee uur. Nou ja, bijna twee uur. De Billboard Hot 100 uit 1996. En dan de top 10 daarvan, die ziet er als volgt uit. Keith Sweat, Twisted, stond op nummer 10. 9, Toni Braxton met You're Making Me High, Let It Flow. 8, Donna Lewis en I All Love You Always Forever. En op nummer 7, Bone Thugs and Harmony, The Crossroads. 6, dan Tracy Chapman met Give Me One Reason. Mariah Carey die stond op de 5e plaats met Always Be My Baby in 1996. En de Tony Rich Project Nobody Knows was nummer 4. Nummer 3, Celine Dion, Because You Love Me. En op de 2e plaats in de Billboard Hot 100 lijst van 1996. Mariah Carey en Boyz II Men, One Sweet Day. En dit is de nummer 1. Oftewel de, ja zeg maar, bijna wereldnummer 1. Hier in Nederland stond hij niet op nummer 1, maar op nummer 3, 4. Maar in Amerika wel. 1996, de nummer 1, Las Del Rios. En dit is de Macarena, de Bayside Boys remix.

The Mac. Niet echt een grote hit, maar ik heb voor dit soort plaatjes toch wel een zwak. En daarom draai ik ze uit ons basisjaar. Met jou waar we het de afgelopen twee uur een beetje over hebben gehad. Mark Morrison, Return of the Mac. En daarvoor was het The Pacific Princess. Een van mijn favorieten ook. Van The Love Boat. Ik zal niet zingen, maar oké. Eigenlijk als je dat plaatje hoort, dan heb ik daar toch wel enige behoefte aan. Om mee te zingen met The Pacific Princess. En The Love Boat ook uit ons basisjaar. 1996. Zo'n serie, als je daar nu naar kijkt, dan denk je van, heb ik daar ooit naar gekeken en vond ik dat hartstikke leuk? Ja, nou ja, meestal wel, ja. Ik weet nog dat ik ervoor thuis bleef, maar tegenwoordig eigenlijk niet meer. 1996, ja, dat Sport 7, een betaalzender van El de Mol en de KNVB, begint met uitzendingen op Nederlandse kabel. Het project zal zo'n 4 maanden duren en mislukt door te weinig belangstelling. Weinig mensen die kopen een abonnement en blijven dan ook kijken. En na 15 jaar komt er een definitief einde aan het huwelijk van de Britse kroonprins Charles en prinses Diana. Een speciale rechtbank in Londen bekrachtigt de scheiding van Charles en Diana officieel, jawel. En dat allemaal in ons basisjaar 1996. Nu naar Billy Idol. Al ook weer een van die prachtige platen die in Nederland niet echt een heel groot succes werd, maar toch een heel kleintje. The White's Wedding, voor degenen die er nog niet door hebben. Dit is de bouwval. Dadelijk Rob de Nijs.

is zo bang van Rob de Nijs. Ja, ik weet niet wat het is, maar als je op je, wat is het, 60, 70ste nog papa wordt, dan denk ik, dan kan nog wel eens de angst om je hart heen slaan. Een banger hart van de heer Rob de Nijs uit het jaar, even kijken, wat was het, 1996, ons basisjaar. Jawel, moest nog even over nadenken hoor. Even kijken, 1996 gesproken. In de Atlantische Oceaan wordt een begin gemaakt met de berging van de in 1912 vergane Titanic. En het is ook het jaarramp van de Dakota. Ik weet niet of je dat nog weet. Een DC-3 Dakota van de Dutch Dakota Association stort neer op een zandplaat in de Waddenzee. Alle 32 inzittenden, waaronder 23 brug- en sluiswachters van de provincie Noord-Holland, die op een bedrijfsuitje waren, kwamen bij deze ramp om het leven. Nader onderzoek bleek dat de oliepomp de oorzaak van het ongeluk was. En over vliegtuigen gesproken. Op 15 maart 1996 gaat de Nederlandse vliegtuigenfabrikant Fokker failliet. Met het faillissement van Fokker kwam er een eind aan het vliegtuigimperium. En ook aan het vliegtuigindustrie in Nederland. Fokker werd in 1919 opgericht door de vliegtuigpionier Anthony Fokker. Voor degenen die het nog niet wisten. En de DVD-speler, die kwam uit in 1996. Jawel. De DVD-speler. Nu, je weet wel dat dingetje waar je schijfjes in kon leggen en dan afgespeeld. En dan niet met een blauw straaltje, maar met een gewoon straaltje. Tegenwoordig heb je alweer Blu-ray en een hele hoop mensen doen het tegenwoordig niet meer op discjes, maar downloaden de films. Jawel. Tenminste, dit ding was voor films. Voor degene die niet door hadden. De oude filmdrager. Ja. Na de videoband was dat. Ja.

de 70 jaren, eind 60 jaren. Jack and Blue, Venus, de eerste plaat die in Amerika in de Billboard Hot 100 op de nummer 1 positie belandde. De eerste Nederlandse groep die dat voor elkaar kreeg, dus in de begin 70 jaren. Het zit erop voor mij. Ik zou zeggen tot de next time, tot de volgende keer. Dan ben ik weer terug met een hele nieuwe aflevering van De Bouwval. En waar we het dan over gaan hebben, welk jaar we dan speciaal in het zonnetje gaan zetten, dat hoor je dan wel weer. Hey, de groeten, dit is Nene Sherry en Woman. Doei!

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het Philips Museum verlengt weken succes de expositie Impact Through Design en tot en met maandag 31 augustus. De tentoonstelling laat zien hoe design en Philips al meer dan 100 jaar met elkaar verbonden zijn. Bezoekers ontdekken de designgeschiedenis van het bedrijf en maken kennis met het werk van onder andere Louis Kaft, de eerste hoofddesigner van Philips en medeontwerper van het Evoluon. De expositie is te bezoeken van dinsdag tot en met zondag van 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags in het Philips Museum Emma Singel 31 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radio SNB.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt rekening te houden met enkele Nederlandse vermisten bij de overstromingen in Nepal en Tibet. Een woordvoerder noemt geen precies aantal, omdat het op dit moment nog altijd te vroeg is om een volledig beeld te geven. Op een nieuwe lijst van het Nepalese toerismebureau staan in ieder geval twee Nederlanders die vermist worden. Het ministerie ontving gisteren verschillende telefoontjes van mensen die geen contact met hun naasten in Nepal kunnen krijgen. Het dodental is ondertussen opgelopen naar 270. De politie laat weten dat de man die gisteravond door een steekpartij in een huis in het Gelderse Neede om het leven kwam, een 23-jarige inwoner van Borculo is. Er is een 20-jarige verdachte opgepakt. Aan het begin van de avond kreeg de politie een melding van de steekpartij binnen. Het slachtoffer overleed korte tijd later aan zijn verwondingen. De politie zegt nog volop met het onderzoek naar de steekpartij bezig te zijn. In de Franse stad Caen is een tweede slachtoffer overleden nadat een 26-jarige in Rusland geboren man na een ruzie in een café op mensen was ingereden. Zij stonden bij een halte voor het openbaar vervoer te wachten. Naast de twee doden zijn zo'n 10 mensen gewond geraakt. 7 slachtoffers zijn er ernstig aan toe. De automobilist ging er naar zijn daad vandoor, maar kon later worden opgepakt. De verdachte heeft volgens de politie verschillende verkeersovertredingen op zijn naam staan. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken dreigt met onvoorziene consequenties aan het adres van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, nadat de landen hebben gezegd geavanceerde rakettechnologie in Oekraïne te geven. Volgens de Russen wordt er met vuur gespeeld. De leiders van het VK in Frankrijk hebben eerder deze week de toezegging gedaan om Oekraïne meer militaire hulp te bieden, waaronder toegang tot geheime technologie om Storm Shadow kruisraketten te produceren. Deze raketten hebben een groot bereik. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het radionieuws.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SMB.
6: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

Pijn, Peter Anderson, Rockets. Miss Montreal en Schuilen. Lekker Nederlandstalig. With Temptation ook nog. Is Shocking Blue. And Out of Sight is Out of Mind. Welkom.

0: William Temptation and Somebody Like You. Was
1: het? Magische muziekselectie.
0: Nou, als het regent, hè, dat hopen we wel. Want het is goddroog buiten. Miss Montreal zingt erover. Schuin.

Peter Koelewijn en de Rockets. En zijn Rockets, toch samen. De Rockets komt van het dak af. Daar zijn ze wat je bij begonnen. De Tiger is los. Dit was uit 1983. Whitney Houston, Where Do Broken Hearts Go? Daar weer voor. En Jordan Sparks nu met...

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Rory Jonkergouw. Er is geen reden om te denken dat er meer mensen onder verdachte omstandigheden zijn overleden bij Joriszorg in Oorschot. Dat zegt een bestuurslid van het verzorgingstehuis tegen Omroep Brabant. Gisteren werd bekend dat de 26-jarige Jelle D. verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van twee hoogbejaarde mannen. Joriszorg laat weten geschokt te zijn door de eerste bevindingen van het Openbaar Ministerie. In Amerika is een oud-medewerker van Philips schuldig bevonden aan bedrijfsspionage. Hij zou gevoelige informatie hebben doorgespeeld aan een Chinese concurrent in de productie van röntgenapparatuur. Daarmee kon de concurrent een eigen fabriek starten. Ook zou de 71-jarige man collega's hebben overtuigd om voor het bedrijf te gaan werken. Het gebeurde allemaal in 2017. Twee auto's zijn gistermiddag op elkaar gebotst op de A67 bij Veldhoven. De automobilisten reden tegen elkaar aan toen een voorganger plots afremde. Een van de auto's kwam op zijn kant tot stilstand. De aanhanger die achter de auto hing schoot tijdens het ongeluk los en belandde tegen de vangrail. De andere auto kwam een stukje verder tot stilstand en had minder schade. Het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven is erkend als topklinisch expertisecentrum voor darmkankerzorg. Het ziekenhuis behandelt jaarlijks meer dan 1000 patiënten met darmkanker en onderscheidt zich met gespecialiseerde zorg, onderzoek en innovatie. Het Maxima MC loopt voorop met behandelmethoden die operaties soms voorkomen en het herstel na een ingreep versnellen. Het klooster in Nuenen kan na een lange verbouwing in november weer de deuren openen. Het monumentale cultuurcentrum moet opnieuw de huiskamer en het culturele hart van het dorp worden. Voor de heropening zoekt vereniging Ons Klooster nog wel vrijwilligers, voor onder meer horeca, techniek en publieksontvangst. En de vrouwen van PSV hebben gisteravond met 1-0 verloren van het Deense HB Keuken. Ze speelden op de hertgang om kwalificatie in de Champions League. Kira Caruso scoorde het doelpunt voor de Denen na een strafschop. PSV-vrouwen is ver verwijderd van kwalificatie voor de Champions League. Volgende week is de return in Denemarken. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

0: country en western gehalte. Oftewel country line dansen. Dat lijkt het wel wat je op Tom Bull Herle. En give it a try.
1: Dit is Afternoon Delight, voorzien van 7 decennia popmuziek met Patrick Vijfhuizen.
0: Inmiddels meer dan 30 jaar in het vak. De man die ik nu instart, Jan Smit. En stilte voor de storm.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Kunstliefhebbers kunnen deze zomer gratis de tentoonstelling 3 of a Kind bezoeken bij Pennings Foundation in Eindhoven. Voor het eerst worden de werken van 3 generaties van Easel samengebracht. Gerard Rik en Joshua van Easel. De expositie toont schilderijen, tekeningen, collages, animatiefilms en ruimtelijk werk uit 60 jaar kunstenaarschap. Bezoekers kunnen de tentoonstelling bekijken van woensdag tot en met zaterdag van 12 uur 's middags tot 5 uur 's middags bij Pennings Foundation Gelderopseweg 63 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Weer Online zegt dat de zomer van 2026 de warmste wordt sinds het begin van de metingen in 1901. De gemiddelde temperatuur voor een Nederlandse zomer is 17,6 graden. De afgelopen zomer kwam op 19,3 graden uit, 1,7 graden warmer dan normaal. De meteorologische zomer loopt van 1 juni tot en met 31 augustus. In De Bilt werd het 81 dagen 20 graden of meer en 37 dagen waren zomers warm met 25 graden of meer. Half november kunnen de 2 verdachten van ernstige kindermishandeling in Stadskanaal in het Pieterbaancentrum terecht. Dat bleek uit een eerste inleidende zitting in de strafzaak tegen de 34-jarige moeder van het nu 6-jarige meisje en haar 31-jarige vriendin. Beiden waren niet in de rechtszaal aanwezig. De 2 zouden het meisje vaak extreem mishandeld hebben. De zaak kwam in mei aan het rollen. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt rekening te houden met enkele Nederlandse vermisten bij de overstromingen in Nepal en Tibet. Een woordvoerder noemt geen precies aantal, omdat het op dit moment nog altijd te vroeg is om een volledig beeld te geven. Op een nieuwe lijst van het Nepalese toerismebureau staan in ieder geval 2 Nederlanders die vermist worden. Het ministerie ontving gisteren verschillende telefoontjes van mensen die geen contact met hun naasten in Nepal kunnen krijgen. Het dodental is ondertussen opgelopen naar 270. Vanmorgen hebben inwoners van Noorwegen bloemen neergelegd bij het paleis in Oslo. De gezondheid van hun koning Harald is verslechterd. Er brandt ook een kaars, melden de Noorse media. Op het plein voor het paleis hebben veel verslaggevers zich verzameld. Het paleis maakte eerder vandaag bekend dat de gezondheidstoestand van Harald zeer ernstig is. Veel familieleden zijn bij hem in het ziekenhuis. Verschillende Noorse politici en bisschoppen onderbreken hun reizen en keren vanwege de toestand van Harald huiswaarts. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB. Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
9: Elke werkdag van 1 tot 2 is het smullen geblazen.
2: Dit is Platenprak met René van Elst. De enige prak waar je oren van gaan watertanden.
9: Dit is Platenprak met René van Elst.

You Needed Me van Anne Murray. Een echte klassieker die in 78 voor het eerst in de hitlijsten verscheen. En wist je dat het nummer bijna nooit was uitgebracht? En vond de demo in een oude doos met cassettebandjes. En was er zo van overtuigd dat het een hit zou worden, dat ze de platenbaas persoonlijk belde. Ze wist hem zo ver te krijgen om de productie van een ander nummer te stoppen en deze single uit te brengen. En gelukkig maar, want ze was zelf zo emotioneel tijdens de opname dat ze regelmatig in tranen uitbarstte. Een prachtig verhaal bij deze prachtige plaat. Dan gaan we even naar 1982 met The Clash en...

0: Zet je radio keihard aan.
1: Zet je radio keihard aan.
0: Maar zorg dat de buren er geen last van hebben. Het is tijd voor een Nedebiedplaat uit
2: 1969.

Dat was Another 45 Miles van de Golden Ear. Een echte klassieker die voor het eerst verscheen in 1969. En het bijzondere aan dit nummer is, het is de allereerste single van de band onder de naam Golden Earring, zonder die extra S aan het einde. En George Kooijmans schreef het nummer na twee tournees door Amerika. Het gaat over het verlangen om na een lange vermoeide rit eindelijk weer thuis te zijn bij je gezin. En je hoort trouwens in deze opname voor het laatste drummer Zeep Warner, vlak voordat Cesar Zuiderwijn zich bij de band voelde. Een mooi stukje Nederlands muziekgeschiedenis. Toch? Mooi toch? Zeker. We gaan even naar Ozzy Osbourne en het nummer heet Dreamer. We gaan naar 2001. Een heel rustig nummer. Imagine. Dat noemde hij dit nummer.

0: Lovers van de Nederlandse band Kiss Kiss. Een lekker plaatje uit 69 dat de tijd van de Nederlandse beatmuziek echt hoogtijdagen vieren toen de tijd. Kiss Kiss was een Amerikaanse groep met muzikanten die hun sporen al verdienden in bands als Revive en George Baker Selection. En wat het nummer extra leuk maakt is de combinatie met de B-kant van de single A Lovely Day for Fishing. Het is een typisch voorbeeld van hoe artiesten in die tijd in 69 soms heel onverwachte, heerlijke huiselijke thema's combineerden met aanstekelijke popsound. Ja, dan is het nu tijd voor nog een plaat uit 69, namelijk de Nederlandse plaat en zanger en zangeres Lisbeth List en Ramses Shaffy met Pastoraal.
1: De beste platen hoor je altijd hier bij René van Elst.
2: Bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. En de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
2: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

0: bijzondere track van deze bekende Duitse reggae-koning, Gentleman and Bloody Sunday uit de Zero's. Zo, hebben we nog een verjaardag?
1: Ja.
0: Druk maar op het knopje.
1: Ja, en de jukebox gaat.
2: Wie blaast er vandaag kaarsjes uit? Je hoort het hier, bij René van Elst.
0: Jawel, vandaag is het een bijzondere dag voor een van onze meest elegante zangeressen. Laura Vici blaast namelijk 71 kaarsjes uit. De meeste van jullie kennen haar natuurlijk nog uit de jaren 80, toen ze voorreuren maakte met de meidengroep Centerfold. Met hits als Bad Party en Dictator scoorde ze destijds flink in de hitparades. Maar wist je dat ze daarmee een compleet andere weg insloeg? Laura verruilde de popwereld voor jazz en dat bleek een gouden greep. Ze werd internationaal een grote ster, vooral in Azië, waar ze zalig plat speelt. Haar stem wordt vaak omschreven als fluweelzacht en tijdloos. En een leuk weetje is dat ze een internationale jeugd had en opgroeide in Zuid-Amerika, wat haar brede muzikale smaak natuurlijk verklaart. Ook op haar 71 staat ze nog steeds in topvorm op het podium. Een prachtig voorbeeld van iemand die altijd trouw is gebleven aan haar eigen stijl. En weet je, het hele artikel is natuurlijk te lezen op www.popmagazine.nl. Wat dacht je van Dictator?

1974. En natuurlijk is het afkomstig van het beroemde album Band on the Run. We gaan dat doen maar, want begin jaren 80... eigenlijk was dit de allergrootste band van Nederland. Ze werden bijna verpletterd door de enorme hysterie en gillende tienermeisjes die hun concerten bezochten. Tussen al dat geweld door schreef Ernst Jans het prachtige nummer Tijd genoeg.

0: doe maar dat is het eigenlijk niet, hè? Nee, want ik moet er weer afscheid nemen. Het programma Platenprak zit er alweer helemaal op. En ik ga eruit met Yvonne Elliman met Love Pains. En ik ga jou vertellen dat we morgen gewoon weer terug zijn. Vanaf een uurtje of 1 tot 2, want dat doen we elke werkdag. Op de vrijdag. En dan laden we het weekend in. Nou, zijn broer, ook een hele fijne dag.
1: Fijne dag.
0: En ik zeg, maak er iets van.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De gemeente Son en Breugel is op zoek naar jonge helden. Kent u een inwoner van Son en Breugel jonger dan 19 jaar die iets bijzonders heeft gedaan? Bijvoorbeeld iemand die anderen helpt, vrijwilligerswerk doet, een bijzondere sportprestatie heeft geleverd of een actie voor een goed doel heeft georganiseerd. De burgemeester wil deze jonge helden graag in het zonnetje zetten met de jeugdpenning Son en Breugel 2026. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar jeugdpenning@sonenbreugel.nl en uit te leggen waarom deze persoon de onderscheiding verdient. Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 september via jeugdpenning@sonenbreugel.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Na de verwoestende overstromingen in Nepal is het dodental naar 332 opgelopen. Dat laat de BBC weten. Net over de grens in Tibet, dat ook is getroffen, zijn 3 mensen omgekomen. In Nepal is de lijst met vermisten langer geworden, meldt de BBC. Volgens de Britse omroep gaat het om 910 mensen, waaronder 517 buitenlanders, 28 Nepalese politieagenten en 44 Nepalese militairen. De hulpdiensten hebben tot nu toe honderden mensen weten te redden. Gisteren heeft de Financiële Opsporingsdienst in een onderzoek naar omvangrijke beleggingsfraude 3 panden in Utrecht, Arnhem en Renkum doorzocht. Sinds 2020 zou een 46-jarige Arnhemmer ruim 23 miljoen euro bij beleggers hebben opgehaald en dat geld blijkt te zijn verdwenen. De inleg zou geïnvesteerd worden in hernieuwbare energie, maar dat is volgens de FIOD waarschijnlijk nooit gebeurd. De autoriteit Financiële Markten bracht de zaak aan het rollen. Volgens de Wall Street Journal en nieuwsite Politico is CIA-topman John Ratcliffe deze week naar Moskou gevlogen om Russische functionarissen op het hart te drukken dat aanvallen op NAVO-bondgenoten niet geaccepteerd worden. Ratcliffe heeft de Russen ook gevraagd om de steun aan Iran te verminderen. Ratcliffe's bezoek aan Moskou was geheim, maar lekte uit. Gisteren zei de Amerikaanse president Trump dat Ratcliffe's reis een semi-routinematig bezoek was dat niets met Iran of de NAVO te maken had. Europese commissievoorzitter von der Leyen brengt volgende week een bezoek aan Groenland. Ze zal op 6 en 7 september in het land zijn en heeft onder andere ontmoetingen met de Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen en de Deense premier Mette Frederiksen. Er zal een verklaring getekend worden waarin staat dat Europa zich inzet in het Arktisch gebied om de veiligheid te waarborgen. Eerder dit jaar beloofde von der Leyen al fors in de veiligheid van Groenland te willen investeren, nadat de Amerikaanse president Trump het land wilde inlijven. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Dit was het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tilano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl. Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
5: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
2: Son en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Radio SMB.

0: De dames en heren zijn donderdag 27 augustus 2026 met Stavanger, Born to be Wild als aftrap van Muziekplezier. De komende twee uur de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de Zilverse Tents en de 20s. Met onderweg het komende half uur de script Kim Wilde. We hebben de Dire Straits, Jelly Roll en Eric en The Good Feeling. En we trappen af in 1979 met een nationaal product van Achter de Duinen bij Den Haag. The Golden Earring. And I Do Rock and Roll.
1: Oeh, Reinier Witbos.

Grote hit in 2013 voor The Script, die zijn verhaal aan zijn overleden vader vertelt. Of dat hij toch wel trots op hem zou zijn. Onderweg de Dire Straits met Lady Writer. Maar we gaan eerst naar het jaar 1988. Kim Wilde scoorde een top 40 notering met You Came.

De Dire Straits met Lady Rider. Zometeen een hit van dit jaar. Jelly Roll en I'm Good. Maar we gaan eerst naar 1979 met deze klassieker van The Knack. Hier is My Sorona.

en I'm Good. En die kwam uit de film Goat. Zometeen het actuele muziekplezier weer overzicht. Verder in het vooruitzicht de Talking Heads, Keen en Envogue. Met nu het 89, Eric en The Good Good Feeling. Hier is Good Good Feeling.

0: weeroverzicht.
1: Het is donderdag 27 augustus en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanmiddag is het warm en klam met een wisselend beeld van zon en droge periode. Vandaag loopt het kwik op naar 25 tot 28 graden. Maar door een hoge luchtvochtigheid voelt het aanzienlijk warmer. Pas richting de avond stijgt de kans op buien opnieuw en kan het tijdelijk flink plensen en onweren. Morgen vervolgen we de week met een meer normaal weerbeeld voor de tijd van het jaar. De temperatuur komt uit op 22 tot 28 graden onder een vrij krachtige zuidwestenwind aan de kust. Wolken en buien overheersen, met lokaal onweer, maar tussendoor zijn er zeker ook zonnige momenten.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergouw. De politie heeft vanochtend opnieuw een inval gedaan op het woonwagenkamp aan de Broekweg in Waalre. Daarbij is een man opgepakt voor wapenbezit, meldt Omroep Brabant. Er werden een woning en auto's doorzocht. Mogelijk hangt de actie samen met een inval vorige week. Toen werden er wapens en spullen voor drugs aangetroffen. Er is geen reden om te denken dat er meer mensen onder verdachte omstandigheden zijn overleden bij Joriszorg in Oorschot. Dat zegt een bestuurslid van het verzorgingstehuis tegen Omroep Brabant. Gisteren werd bekend dat de 26-jarige Jelle D. verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van twee hoogbejaarde mannen. Joriszorg laat weten geschokt te zijn door de eerste bevindingen van het Openbaar Ministerie. In Amerika is een oud-medewerker van Philips schuldig bevonden aan bedrijfsspionage. Hij zou gevoelige informatie hebben doorgespeeld aan een Chinese concurrent in de productie van röntgenapparatuur. Daarmee kon de concurrent een eigen fabriek starten. Ook zou de 71-jarige man collega's hebben overtuigd om voor het bedrijf te gaan werken. Het gebeurde allemaal in 2017. Twee auto's zijn gistermiddag op elkaar gebotst op de A67 bij Veldhoven. De automobilisten reden tegen elkaar aan toen een voorganger plots afremde. Een van de auto's kwam op zijn kant tot stilstand. De aanhanger die achter de auto hing schoot tijdens het ongeluk los en belandde tegen de vangrail. De andere auto kwam een stukje verder tot stilstand en had minder schade. Het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven is erkend als topklinisch expertisecentrum voor darmkankerzorg. Het ziekenhuis behandelt jaarlijks meer dan 1000 patiënten met darmkanker en onderscheidt zich met gespecialiseerde zorg, onderzoek en innovatie. Het Maxima MC loopt voorop met behandelmethoden die operaties soms voorkomen en het herstel na een ingreep versnellen. En de vrouwen van PSV hebben gisteravond met 1-0 verloren van het Deense HB Keuken. Ze speelden op de hertgang om kwalificatie in de Champions League. Kira Caruso scoorde het doelpunt voor de Denen na een strafschop. PSV-vrouwen is ver verwijderd van kwalificatie voor de Champions League. Volgende week is de return in Denemarken. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op studio040.nl.
4: Het valt door en nu.

1981 hoorden we de Talking Heads en Once in a Lifetime. Hier bij de beste muziekmix op jouw radio. Op deze daar moet je bij zijn donderdag 27 augustus. Met onderweg Anne Vogue, David McWilliams. En we gaan naar de top 10 van de top 40 toen van 1986. Met nu Keane, hier is Band and Break.

Don't Let Go Love uit 1997 van Anvoke hier bij Muziekplezier. Waar we zometeen de top 10 hebben klaarstaan van de top 40 toen van 1986. Maar we gaan ineens naar het verre verleden. 1967, moet zeggen, een goed bouwjaar. Hier is David Matt Williams en Days of Purdy Spencer. A tenement.

0: reis door de tijd met de top 40 toen.
1: 1986. 22e jaargang, week 36, de editie van 6 september 1986 met vandaag de top 10. Chris de Burg handhaaft zich keurig op nummer 10 in zijn vijfde week met The Lady in Red. Rod Stewart klimt na 4 weken notering door naar nummer 9 met Every Beat of My Heart. Marilyn Martin houdt in haar vijfde week de 8e plek vast met Move Closer. En een mooie sprong voor Bruce Hornsby en The Rains. Zij vliegen in hun 3e week naar nummer 7 met The Way It Is. Sly Fox stijgt in hun 6e week naar nummer 6 met Let's Go All The Way. En MC Mike G en DJ Sven doen na 8 weken succes een stapje terug naar nummer 5 met The Holiday Rap. Mathieu Bizarre zakt deze week in de 8e week van 2 naar nummer 4 met Dicento. En Eldie Borts klimt 1 plaats omhoog naar nummer 3 met Who's Johnny. Michael McDonald stijgt in de 8e week fantastisch door naar de 2e plaats met Sweet Freedom. En UE40 kroont zich voor de 4e week tot de onbetwiste nummer 1 met Singer Own Song.
2: Nummer 1.

samen met David Bowie. Dit was het origineel uit 1964. Martha Reeves en Dancing in the Street. We gaan ons klaarmaken voor het tweede uur van Muziekplezier voor deze donderdag 27 augustus. Die we aftrappen met John Parham, St. Elmo's Fire, Man in Motion. Dit uur onderweg Eric Clapton naar China Cries en Wistful Thinking.

0: Dit is het regio prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Nederland heeft voorafgaand aan het overleg over het mogelijk terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Europa complimenten van de Verenigde Staten gekregen. Defensie-onderminister Elbridge Colby prees de defensie-investeringen die Nederland en bijvoorbeeld Duitsland en Polen doen. Op dit moment onderzoeken de VS waar ze Amerikaanse troepen gestationeerd willen houden. In Europa leeft de vrees dat Rusland de terugtrekking van het aantal Amerikaanse troepen zal zien als een vermindering van Amerikaanse betrokkenheid. De Nederlandse overheid houdt naast het watertekort ook rekening met een mogelijke wateroverlast die voor de komende dagen verwacht wordt. Van een watertekort is nog altijd sprake, meldt het managementteam watertekort. Sommige gebieden zijn nog kwetsbaar voor bijvoorbeeld versilting. Denk daarbij aan het IJsselmeergebied. Maatregelen blijven nodig. De buien die verwacht worden kunnen grote gevolgen hebben omdat het regenwater minder goed door de bodem wordt opgenomen en daardoor blijft liggen. Volgens de Wall Street Journal en nieuwsite Politico is CIA-topman John Ratcliffe deze week naar Moskou gevlogen om Russische functionarissen op het hart te drukken dat aanvallen op NAVO-bondgenoten niet geaccepteerd worden. Ratcliffe heeft de Russen ook gevraagd om de steun aan Iran te verminderen. Ratcliffe's bezoek aan Moskou was geheim, maar lekte uit. Gisteren zei de Amerikaanse president Trump dat Ratcliffe's reis een semi-routinematig bezoek was dat niets met Iran of de NAVO te maken had. Buurland India heeft Nepal hulp aangeboden met de stroomvoorziening omdat de overstromingen 9 waterkrachtcentrales beschadigd hebben. Zo'n 8% van de stroomproductiecapaciteit in Nepal zou niet meer werken. De overstromingen hebben ook schade aan een zonnepark aangericht. Herstelwerkzaamheden zijn gestart, maar om tekorten te voorkomen zal India te hulp schieten. In de winter importeert Nepal ook elektriciteit uit India. In de zomer wordt stroom juist naar India geëxporteerd. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Dit was het radionieuws.
2: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
2: Zon en Breugel.
6: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM.
6: En overal via radio SMB.nl.
2: Radio SMB.

0: Job Parr, St. Elmo's Fire, Man in Motion bracht ons bij het tweede uur van Muziekplezier op deze Daar Moet Je Bij Zijn donderdag 27 augustus. Met onderweg het komend half uur Cressup, Moses, Odisai, The Three Degrees, Dumbway Army en de trap af in 79 met The Shores en Love and Walk Away.
1: De beste hits aller tijden. Dit is Muziekplezier.

0: 27 augustus. Met zometeen naar 1990, Odessai met Inside Out. Maar we gaan eerst terug naar 1985. Hier is Moses met We Just.
1: Oh,

Inside Out, dat is hier bij Muziekplezier. De beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de 0's, de 10's en de 20's. Met onderweg Tomboy Army en Our Friends Electric. Maar hier is een andere klassieker uit 73. Zijn dit The Three Degrees en The Journey, Old Man.

0: tijdje in de 70s, 1979. Tomboy Army en Our Friends Electric. We zijn zo terug met Jackie Graham en Set Ripe Up. Maar eerst tijd voor het actuele muziekplezier.
1: Weeroverzicht. Het is donderdag 27 augustus en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanmiddag is het warm en klam met een wisselend beeld van zon en droge periode. Vandaag loopt het kwik op naar 25 tot 28 graden. Maar door een hoge luchtvochtigheid voelt het aanzienlijk warmer. Pas richting de avond stijgt de kans op buien opnieuw en kan het tijdelijk flink plensen en onweren. Morgen vervolgen we de week met een meer normaal weerbeeld voor de tijd van het jaar. De temperatuur komt uit op 22 tot 28 graden onder een vrij krachtige zuidwestenwind aan de kust. Wolken en buien overheersen, met lokaal onweer, maar tussendoor zijn er zeker ook zonnige momenten.
2: Dit is het regio-prikbord.
3: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellig ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kop koffie of thee. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats in de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
2: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl. Het zal doen.

van Jack Graham uit 1987. En daarmee zijn we het laatste half uur begonnen van de show voor deze Daar Moet Je Bij Zijn donderdag 27 augustus. Met onderweg Haven, Lady Gaga. En rond kwart voor hebben we de hit in een verstaanbare taal. Nu gaan we naar de 90's. 1997 scoorde de gebroeders Hanson deze Where's the Love?

0: De hit in een verstaanbare taal.
1: Hij zit achter zijn instrument en zoekt naar de juiste woorden om zijn gevoelens over te brengen op de persoon die zijn hart heeft gestolen. Hij is geen rijke man, hij heeft geen groot fortuin en kan geen dure cadeaus kopen. Ook is hij geen professionele kunstenaar die grootse meesterwerken maakt, maar wat hij wel heeft is zijn oprechtheid en zijn muziek. Twijfelend zoekt hij naar de beste zinnen, verbetert hij zijn eigen woorden en hoopt dat hij zijn gebaar goed overkomt. Het is een simpel, puur en eerlijk cadeau dat hij speciaal voor deze ene persoon heeft gemaakt. De boodschap is even eenvoudig als het doeltreffend. Het leven is simpelweg een stuk mooier en waardevoller nu zij in dezelfde wereld rondloopt.
0: En dit is de plaat in de originele taal.

klassieker achteraan uit 1976. The Tramps and Sing Went the Strings of My Heart. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de show. Voor deze Daar moet je bij zijn donderdag 27 augustus.

98. De Zero's Attent en de Twenties. Ik heb een goede onderweg, de Army of Lovers met Cussified. Maar we gaan eerst naar 84 met Erica Kitt en Where is My Man? Ik

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Elke zaterdag kun je mee op een stadswandeling door Eindhoven. Vertrekken vanaf Eindhoven Tourist Information bij het station. Tijdens deze anderhalf uur durende wandeling ontdek je het industrieel erfgoed, design, straatkunst en de geschiedenis van de stad. Met volop gelegenheid om vragen te stellen aan de gids. De wandeling kan Nederlandstalig of tweetalig, Nederlands-Engels, worden verzorgd. De prijs is €12,50 inclusief een gadget en koffie of thee korting. De start is elke zaterdagochtend om 11 uur vanaf Eindhoven Tourist Information bij het station. Meer info en inschrijven via uiteindhoven.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Premier Jette overlegt met de coalitiepartijleiders en verschillende kabinetsleden over de begroting voor volgend jaar. Gisteren werd het nachtwerk, want deze begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. Als de neuzen dezelfde kant op staan, moet de begroting naar de Raad van State om doorgelicht te worden. Tot nu toe lopen de gesprekken verre van soepel. Het kabinet gaat voor brede steun van zowel linkse als rechtse partijen. Giro 6868 wordt door het Rode Kruis geopend om geld op te halen voor de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. De organisatie denkt zo'n 20 miljoen euro nodig te hebben om duizenden mensen de komende maanden te kunnen helpen. Andere Nederlandse hulporganisaties, zoals Care Nederland, UNICEF en Save the Children, hebben laten weten ook in het rampgebied actief te zijn. In Nepal is het dodental tot 359 opgelopen. 910 mensen worden nog vermist. In Tibet zijn 3 mensen omgekomen en worden 558 mensen vermist. Nederland heeft voorafgaand aan het overleg over het mogelijk terugtrekken van Amerikaanse troepen uit Europa complimenten van de Verenigde Staten gekregen. Defensie-onderminister Elbridge Colby prees de defensie-investeringen die Nederland en bijvoorbeeld Duitsland en Polen doen. Op dit moment onderzoeken de VS waar ze Amerikaanse troepen gestationeerd willen houden. In Europa leeft de vrees dat Rusland de terugtrekking van het aantal Amerikaanse troepen zal zien als een vermindering van Amerikaanse betrokkenheid. Servische media melden dat de voormalige Bosnische Servische legerleider Ratko Mladic overleden is. Hij werd in 2017 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor genocide en oorlogsmisdrijven en zat in Den Haag in de cel. Mladic is onder meer verantwoordelijk voor de massamoord op ruim 8000 Bosnische mannen en jongens in Srebrenica in 1995. Ratko Mladic is 84 jaar geworden. Het weer. In het midden en noorden kan een regen- of onweersbui vallen. Verder zonnige momenten. Bij een zwak tot matige van zuidoost naar zuidwest draaiende wind is het 25 tot 30 graden. Dit was het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
5: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tilano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.

Eventjes naar het jaar 182 met deze muziek van Steve Winwood. Still in the game. Hij is nog steeds in zijn spel en dan kan hij lekker doorgaan met zijn spelletje. Fijn dat u erbij bent, een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is mijn naam en ik draai je voor het komende uur. Zo is ook deze, de hedendaagse muziek van Harry Styles. Dit is Dance No More.

0: Eventjes dat jaar 1965 met Manfred Mann. Oh, not my baby. Ja, lang geleden is dat. 1965, meer dan 60 jaar terug in de tijd.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Ja, maken wij weer een sprong in de tijd. We gaan naar 2002 met de band Puddle of Mud. Ja, je zou je eigenlijk maar zo noemen. Pool vol modder, hè. En ze hadden in ieder geval een hitje in dat jaar 2002 met She Hates Me. Ook dat nog.

0: She Hates Me, ja, kan je het anders voorstellen als je een pool van het modder noemt. Puddle of Mud 2002. De Engelse radio zou er niet voorbij komen, want er zitten een paar scheldwoorden in, hoor ik.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2019 met Anouk. Dit is... From mother to son. It's a new day.

0: De muziek van Anouk was dat. It's a new day. Iedere dag is weer een nieuwe dag. Dat hopen we tenminste wel.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Die werd van George Labouche. Sommer, zonne. Und im Cabrio.

0: vrolijk zomersplaatje van George LaBouche. Sommer, Sonne und in Cabrio. Ja, met het zonnetje, de wind door je haar in zo'n open auto, hè. Dat is, zo heet dat dan weer.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: 1996, dit is Radiohead. Street Spirit, Fade Out.

Radiohead 1996. Dit was Street Spirit Fade Out. Wij gaan op naar het half uur. Gaan we doen met muziek uit 1973. Procol Harum heb ik voor u. Dit is Grand Hotel. MUZIEK

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Korenmolen Het Numke in Gelderop is iedere zaterdag geopend voor bezoekers. Iedereen kan de molen gratis bekijken en meer te weten komen over het maalproces en de werking van de wind- en watermolens. De molenaars vertellen graag over de geschiedenis van de molen en verkopen ook verschillende soorten ambachtelijke gemalen meel. Kolenmoren Het Numke is iedere zaterdag te bezoeken van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags aan de Molenakker 3 in Gelderop.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond. Met

0: let you know.
1: De muziek van NR6. Uit 1987. I need you tonight. De titel van de plaat hier in de Bonte Muziekverzameling. In de Nederlandse muziek hier zo, direct. Anno 2026. Won't fall.

0: De muziek van Direct, hedendaagse muziek, is dat in de programma Wond Woont Vol, de titel van de plaat. En het is voor ons nu de hoogste tijd dat we weer eens even lekker teruggaan in de tijd naar de jaren.
1: Jan Berg, met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar 1969 met Giorgio Moroder. Dit is Lookie, Lookie, Lookie.

0: Zeker, zo is het allemaal net. 1969 gingen we naar terug met Giorgio Moroder. Lookie. En Giorgio Moroder is ook de man die zag achter dat namena van wat we kennen van het rennen van de Muppets onder. Hè. Maar dat stamt ook origineel al uit de jaren 60. Wij gaan naar het jaar 2009.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Uit 2009 dus Mika. Dit is Rain.

0: Gedonder in de glazen, dat was Mika Rain. Het was niet alleen regen, dus we hoorden er ook nog onweer bij. Muziek uit 2009 was dat alweer.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: En dat is weer hedendaagse muziek van Mini hier zo.

0: mooie recente plaat van deze mini. Come with me, de titel van het nummer.
1: Hé, Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Mini?
0: Ja, ik vind het ook gezellig. En dit komt uit 2014. Lilywood, The Prick en Robin Schultz. Dit is The Prayer in C.

De muziek van Lily Wood, de Prick en Robin Schultz, The Prayer in C, de titel van de plaat. Uit 2014 bracht ons dan weer aan het einde van het programma. Zo gaat dat, het zit er weer op, een uurtje lang bond op je radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Berg en ook vandaag weer met heel veel plezier het programma in elkaar gedraaid. Mocht u willen reageren op het programma, dat mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is het postvakje wat ik daarvoor open heb staan. Ik wens u nog een hele fijne dag met hoop en leuke dingen voor u in het verschiet. Vertel ik u alleen nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1977 met Good Old Neil Diamond, Lady-O. En daar nog een nieuw werkje van Hazel and the Thief, It's Where I Belong. Ik zeg bedankt voor het luisteren en de groetjes. Heel graag weer tot de volgende bond.

0: dit is het regio-prikbord.
1: De geheugensociëteit Curiosa in Geldrop is er voor ouderen met beginnende dementie die interesse hebben in kunst, muziek, literatuur, filosofie en wetenschap. Iedere week staat er een ander onderwerp centraal. Regelmatig is er een gastspreker en in de bibliotheek zijn ook materialen over dementie te vinden, zoals spelletjes en andere geheugenspelmaterialen. De sociëteit komt iedere dinsdag bijeen van 10:30 tot 12:00 smiddags in bibliotheek Dommeldal, Heuvel 94 in Geldrop. Deelname kost €3 per keer. Aanmelden of meer informatie kan via Yasser Idrissi via yasser.idrissi@lefgroep.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Mona Keijzer heeft vanmiddag project 2029 gepresenteerd. Geen politieke partij, maar een beweging. Het is de bedoeling dat er eerst mensen en middelen verzameld worden om een sterke basis te kunnen vormen. Keijzer doet vooral een beroep op vrouwen. Ze zoekt mensen met ervaring, kennis en steun om verder te bouwen. Is dat fundament er in november, dan wordt de beweging een partij en zal er volgend jaar op 17 maart aan de Provinciale Statenverkiezingen worden meegedaan. Het KNMI heeft voor later vanavond en vannacht wegens felle buien code geel afgekondigd. Er wordt gewaarschuwd voor buien met kans op hagel tot 2 centimeter en windstoten van 60 km per uur. Plaatselijk kan er wateroverlast ontstaan. De windstoten kunnen vooral fietsers en voetgangers teisteren. Later in de nacht trekken de buien naar het noorden weg. Komende nacht vindt ook de gedeeltelijke maansverduistering plaats. Vanaf 3:57 moet die goed te zien zijn. In Nepal en China houden de autoriteiten rekening met nieuwe vloedgolven. Door verzakkingen is in Tibet een nieuw stuwmeer ontstaan dat zich steeds verder met neerslag vult. De voorspellingen zijn dat het de komende 3 dagen regent en door aardverschuivingen kan het stuwmeer dan ineens leeglopen. Verderop wordt een rivier op 3 plaatsen geblokkeerd. Zodra het water stijgt, zouden die blokkades kunnen doorbreken. Het vuurwerkgeweld van Feyenoord-aanhangers bij SC Cambuur afgelopen zondag leidt nog niet tot extra maatregelen bij de thuiswedstrijd Feyenoord-ADO Den Haag, die zondag in Rotterdam gespeeld wordt. Een woordvoerder van de gemeente Rotterdam laat weten dat de driehoek, burgemeester, politie en openbaar ministerie, op dit moment geen aanleiding ziet. De woordvoerder zegt dat de veiligheid in het stadion de verantwoordelijkheid van de voetbalclub is. Het weer. Vanavond regen en onweersbuien. In korte tijd kan veel neerslag vallen. Ook behoren windstoten en hagel tot de mogelijkheden. Vannacht vallen er hier en daar nog een paar felle regen- of onweersbuien. Het is vannacht 15 tot 18 graden. Dit was het radionieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Zon en Breugel.
11: station met de meeste muziekvariatie
12: en het laatste nieuws.
13: Radio SMB 107.5 FM.
12: En overal via radio SMB.nl.
13: Radio SMB.

first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote national breakouts. De nieuwe single van Co Wetzel samen met Ella Langley en Jaded. Elke week hoor je de best new country hier, lokaal, landelijk en wereldwijd. Hits from the Heartland met blijven staan op nummer 10 deze week. Hier is Kenny Chesney en Carry On.

plaats omhoog naar nummer 15 in de Billboard Country Airplay Chart deze week. Zach Top en Sada Sanity. 2 uur lang met hits van de Heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Hier

samenwerkingsverband tussen Lainey Wilson en John Mayer met Phones, Keys, Wallet. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete new country plaat aan. Hier is Hudson Westbrook en Paint It You Pretty.

De Recurrents zijn recent in deze aflevering van Hits from the Heartland uit februari van dit jaar. Megan Patrick uit Canada en Golden Child. Hits from the Heartland, de beste new country. Een plaats omhoog naar nummer 2 deze week. Hier is Luke Combs.

0: Edwin Hits from the Heartland, een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een zangeres afkomstig uit Aledo, Illinois, die op het hoogtepunt van haar carrière besloot een pauze in te lassen om een gezin te stichten en er toen ze haar comeback wilde maken, achterkwam dat haar plek alweer door nieuwkomers was ingenomen. Ze is verantwoordelijk voor een platina en 3 gouden albums en heeft een onderscheiding voor beste zangeres en kreeg een Horizon Award voor beste nieuwkomer in 1989.
0: Deze week Spotlight on...
1: Susie Buggus.

Susie Boris. Je hoorde drie hits van deze zangeres die afgestudeerd edelsmid is. En voordat ze doorbrak als countryzangeres haar eigen sieraden maakte. Just Like the Weather, Letting Go en Hey Cinderella. Terug naar de chart van het ogenblik op nummer 16.

0: Radio SFB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een middelbare school vlakbij de Duitse hoofdstad Berlijn zijn twee mensen om het leven gebracht. Een van hen is een 18-jarige leerling van de school, meldt de lokale krant Märkische Allgemeine. Het andere slachtoffer is een man van in de 30 die volgens de krant de dader probeerde tegen te houden. De politie heeft een verdachte opgepakt. Volgens de krant is het een 19-jarige ex-vriend van het meisje. Of hij zelf ook leerling was op de school is nog niet duidelijk. Over gewonden is niets bekend. Tweede Kamerlid Mona Keijzer wil een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten en mikt op 20 tot 30 zetels bij de volgende Kamerverkiezingen. In november wil ze met haar nieuwe partij naar buiten komen. Keijzer wil een kleinere overheid, minder migratie en veel minder subsidies. Ook wil ze af van volgens haar doorgeslagen duurzaamheidsbeleid en beleid dat te veel op modellen leunt. Volgens Keijzer lijken haar plannen op die van andere rechtse partijen, maar voeren zij die niet uit. Nederlanders leveren steeds meer statiegeldflessen en blikjes in, maar de wettelijke norm van 90% wordt ook dit jaar niet gehaald. Dat verwacht producentenorganisatie Verpakt op basis van de cijfers uit de eerste helft van het jaar. Van de flesjes wordt naar schatting 77 tot 81% ingeleverd. Bij blikjes ligt dat tussen de 85 en 89%. Sinds de invoering van het statiegeld zijn de doelen voor inzameling nog nooit gehaald. Verpakt probeert dat nu te verbeteren met extra inleverpunten, winacties en een loterij. En de advocaten van de Bosnisch-Servische voormalig legerleider Ratko Mladic hadden vlak voor zijn dood met klem gevraagd om hem vrij te laten voor palliatieve zorg in Servië. Het VN-oorlogstribunaal wees dat verzoek af, zegt zijn advocaat. Mladic was oud en ernstig ziek en zijn advocaten wilden dat hij zijn laatste dagen in Servië kon doorbrengen onder medische begeleiding en bij zijn familie. Medische deskundigen zouden een humanitaire vrijlating passender hebben gevonden dan sterven in de gevangenis. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Radio SNB.
3: The good news is we're back with more of the hottest country.
4: My favorite music.
5: Hey, what's up? It's Sam Hunt.
6: Hey, this is Lauren Elena.
7: What's going on, y'all? This is Morgan Wallen.
3: They all live in our house.
8: This is the station for country music.
9: Hits from the heartland with Camille Jansen.

Heartland is de grote opvolger van zijn hit Don't Tell On Me, waarmee hij op het ogenblik in de Billboard Country Airplay chart staat. 2 weken geleden for the first time on Dutch radio. Deze week een van de grote national breakouts. Hij heet Anytime Soon. Hits from the Heartland, the best in new country, met uit Wyoming Ian Mansick en Love Is Blind. You

Een graag geziene gast in Hits from the Heartland. Ze staat centraal in de Dutch Barn weer een keer. Melanie Ryan uit IJsselstein en Glass Half Full. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Hier is Shane Prophet, Long Live Country.

Corey Kent en Hits from the Heartland en Empty Words. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Op in totaal 40 stations in 7 landen met Jelly Roll.

Tyler Hubbard in Hits from Heartland. En in juni is de reunie aangekondigd om weer samen te gaan werken met Brian Kelly in de Florida Georgia Line. Op nummer 6, Boston en Stella Lefty.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Geen enkele nieuwe binnenkomer in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we ook geen afscheid hoeven te nemen van welke plaat ook. 10 tot en met 8 zijn zittenblijvers. Op 10 blijven staan Carrie Ann, Kenny Chesney. Op 9 Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. En op 8 Woman van Kane Brown. Vorige week 6, deze week 7. De ex nummer 1 van Josh Ross. Hate How You Look. Stuiven gewisseld met Stella Lefty. Die was even naar 6 gaat met Boston. 5 blijft 5, Chevy Silverado van Bailey Zimmerman. En op 4 staat Jason Aldean met Don't Tell On Me, ook blijven staan. Vorige week 1, deze week 3, Don't We van Morgan Wallen. Dat betekent dat we zo een nieuwe nummer 1 hebben. En van 3 naar 2 in plaats omhoog, Be By You van Luke Holmes. In de 15e week van 2 naar 1, Ella Langley en Morgan Wallen met I Can't Love You Anymore.

0: De Hatcha debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart van deze week. Het is het opvolgen van Better Me For You, Brown Eyes. De nieuwe single van Max McNown heet Done For. Hits from the Heartland, the best in new country. Hier is Kacey Musgraves en Dry Spell.
1: Hi, this is Kacey Musgraves and you're listening to Hits from the Heartland with

Hurts Like You. En There You Have Him. Jouw hits van de Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een top 2 hit voor Kane Brown en Backseat Driver. Groetjes, hoi.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het kabinet is het nog altijd niet eens over de begroting voor Prinsjesdag. De partijleiders van D66, VVD en CDA overleggen al de hele dag met minister Heijnen van Financiën. Het kabinet heeft geen meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer en zoekt daarom steun bij oppositiepartijen. Maar een akkoord met zowel linkse als rechtse partijen lijkt voorlopig ver weg. Rechts wil grote aanpassingen aan het stikstofbeleid, terwijl het linkse pro juist de geplande bezuinigingen op de sociale zekerheid wil schrappen. Bij een middelbare school vlakbij de Duitse hoofdstad Berlijn zijn twee mensen om het leven gebracht. Een van hen is een 18-jarige leerling van de school, meldt de lokale krant Märkische Allgemeine. Het andere slachtoffer is een man van in de 30 die volgens de krant de dader probeerde tegen te houden. De politie heeft een verdachte opgepakt. Volgens de krant is het een 19-jarige ex-vriend van het meisje. Of hij zelf ook leerling was op de school is nog niet duidelijk. Over gewonden is niets bekend. Tweede Kamerlid Mona Keijzer wil een nieuwe sociaal-conservatieve partij oprichten en mikt op 20 tot 30 zetels bij de volgende Kamerverkiezingen. In november wil ze met haar nieuwe partij naar buiten komen. Keijzer wil een kleinere overheid, minder migratie en veel minder subsidies. Ook wil ze af van volgens haar doorgeslagen duurzaamheidsbeleid en beleid dat te veel op modellen leunt. Volgens Keijzer lijken haar plannen op die van andere rechtse partijen, maar voeren zij die niet uit. En de hoge snelheidslijn tussen Hoofddorp en Rotterdam gaat langer dicht voor herstelwerkzaamheden dan eerder gedacht. In 2028 ligt het spoor ruim 3,5 maand stil door problemen met een viaduct bij Rijpwetering. In 2029 volgt nog eens een afsluiting van ongeveer 50 dagen. ProRail zegt dat dit onvermijdelijk gevolgen heeft voor reizigers en vervoerders en onderzoekt nu omrijdroutes. Door constructiefouten bij 10 viaducten rijden de treinen op een deel van de HSL al jaren veel langzamer. Het weer, kans op regen en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Aslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Aslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
9: Radio SNB.
0: Met dit uur Radio Berkenstaten. Met Han Muller.

En het is dus weer alweer een week voorbij. Hè? Oh, jongens, jongens, jongens. En de zomer bijna ook trouwens. Hè? Afgelopen week was het natuurlijk helemaal hopeloos. En vijf weken lang hebben we zitten stikken van de hitte. En dan is het kindervakantie spelweek, de laatste week voor de vakantie. En dan is het bijna de hele week. Ah, valt het eruit, jongen, jongen, jongen. Maar goed, het is niet anders. Wij gaan er gewoon proberen een leuke uitzending van te maken. Dat doen we natuurlijk altijd bij Radio Berkenstraat. En om maar een beetje in de sfeer van afgelopen week te blijven, zijn dit de darts. Die komen vertellen dat het eigenlijk mooi frut weer was. It's raining.

0: de dansen. Als het regent, dan kun je eigenlijk denken. Maar één ding is gewoon lekker binnen blijven, lekker radio luisteren. Naar bijvoorbeeld Radio Berkenstraat. Maar in 1959 konden de mensen beginnen met radio te luisteren naar de KRO. En het programma Tierlantijnen. Onderdeel van dat programma was het programma Kopstukken. Oftewel problemen verdwijnen waar de kopstukken verschijnen. Het was een programma met een vaste onderzoek, vaste onderdeel daarvan was natuurlijk het verhaal Kopstukken met Kees Schildbrood, Kees de Lange, Sophie Stijn en natuurlijk niet te verwarren en niet te verwaarlozen Godfried Bomans. En ja, daar zitten toch hele leuke stukken bij waarbij Bomans op een zijn bekende wijze commentaar geeft op vragen uit het publiek. En ik vind eigenlijk, nou met dit weer, laten we maar eens even lekker in bed blijven liggen. Maar dan hebben we natuurlijk wel een probleem, want het gaat over het zingen in bed. Ja.
1: Ik heb voor de gewoonte in bed te zingen, doch zonder orkest. Zing ik niet, dan kan ik niet in slaap komen. Zing ik wel, dan moppert mijn moeder. Weten de kopstukken hier een oplossing voor?
2: Ik had een tante, ze is er trouwens nog. En die zong ook in bed. Ook daarbuiten. Ze was zangeres. Ze zong opera. Maar ze zong vooral in bed. En die was getrouwd met mijn oom. Oom Frits. En dat was ook een operazanger. Zongen ze samen duetten in het ledikant. That's a

0: over. En op de gang had je ook nog stoeltjes die wij broers betaalden konden. Dat is dan per kwartjes kon je daar zitten. Ze zijn ook niet meer opgestaan. Ze zijn gestorven.
1: Of daarmee de vaderbal dood is, eerst dan vers 2. Ja, dan liggen ze met z'n tweeën in bed, de oom en tante van Godfried Bomans. En dan zegt de een tegen de ander, ja, we moeten wel een beetje opschuiven, want je ligt toch wel heel erg in de weg. En ik heb steeds minder ruimte. Oftewel, move over, darling.

ja. Het nummer komt oorspronkelijk uit de film Move Over Darling. Hoe is het? Noemen ze dan een titelsong, heet dat geloof ik. Hè? Uit 1964, een film met Doris Day. En in 1983 dacht, een beetje alleskunner, Tracy Ullman, dat kan ik ook. En hij heeft dat heel erg leuk gedaan. Move Over Darling, het nog leuker is om de clip te bekijken op YouTube. Want ze hebben er weer een hele leuke van gemaakt. Nou, dan is ze dus een beetje opgeschoven en dan zegt zij tegen hem, denk ik hoor, of misschien hij wel tegen haar, van ja, oh, ik ben zo onder de indruk van die lippen van jou. Ik denk dat ik daar maar een kus op ga geven. En het zijn rode lippen, dus rode lippen zal man kussen.

En misschien had u de stem wel herkend. Het was de stem van Sir Cliff Richard. En hij maakte in de jaren 60 ook nog eens een uitstapje naar aan de andere kant van het kanaal. En hij deed dat met onder andere deze vertaling van Lucky Lips. Rode lippen zal man kussen. Ja. Met mijn rode lippen kunnen natuurlijk van alles doen. Dan kunnen we gewoon fruit eten. Dat deed Little Richard ook. Die deed gewoon, je had gewoon al wat fruit. Wat

0: Hij schreef het zelf in 1965, To the Fury van Little Richard. En het kwam van zijn album Here is Little Richard. Nou, dat zou ongetwijfeld wel, geloof ik. We zitten weer in de tijd te tellen. We zijn weer veel te laat.
1: Ze kunnen het niet laten. Dus nu de verzoekplaat van Berkenstaten.

Ja, de stem van Helene Fischer in verband met de Duitse Week, waar op dit moment de mensen in Berkestraten in zitten. En vonden ze dit een toepasselijk nummer. Ja, Helene Fischer, oorspronkelijk geboren in Rusland, maar het is een Duitse. Ze is 42 jaar inmiddels en getrouwd sinds een aantal jaren. En ze wordt ook wel genoemd de Koningin der Schlager. Of in het buitenland de Queen of Schlager. Ja, heb je daar geen andere woord voor? Dus ja, ze heeft inmiddels al 18 miljoen platen verkocht. Dus ja, daar komt het geld wel binnen. En elke show is gewoon uitverkocht. Dus jongen. Dat was goed. Maar goed, in Berkestraat hebben ze dus de hele week sauerkraut en braadworst en pommes frites en schnitzel. En daar hebben ze weggespoeld met schnaps. Dus ja, gewoon lekker. En dan zit de vakantieperiode bij Berkestraat er zit er weer op. Dan gaan ze weer gewoon over tot de orde van de dag. En dat doen wij hier ook. Dat doen we met Henk de Knife en de Jets. En die heeft het over iemand met een pistool. Ja, maar eens even luisteren wie dat is.

0: even bijkomen natuurlijk van deze Hang the Knife en de Jets. Een formatie uit Nederland, maar dat wist u natuurlijk wel. Maar ik zal eens even kijken of ik er toch nog wel wat spannends over kan vertellen. Ja, een Nederlandse rock'n'roll band uit Arnhem in het midden van de jaren 70 scoorde onder andere de Guitar King en Stan the Gunman. En ja, ze hebben zelfs populariteit genoten in Duitsland, België, Frankrijk en in Brazilië zelfs. Jongen, jongen, jongen. Ik weet niet wat, hoe het dan heet. Il Hombre de Guno of zoiets? Ik weet niet. Ja, Muller schreef het uit. We gaan gewoon door met Favela. Dat is ook weer zo'n onuitsprekelijke titel van Loggins en Messina.
1: When I was a sailor, I spent my time on the open.

0: Een zeer succesvol duo in de jaren 70. Loggins en Messina. Kenny Loggins en Jim Messina. En dit was een van hun toch wel grote hits. Ook in Nederland. Wij Villa. Ja, we zijn natuurlijk aan het eind van de vakantieperiode gekomen. En we hebben geprobeerd om in die vakantieperiode allerlei vakantiekameraden uit te zenden. Maar ja, het is een beetje afgelopen. Het weer is minder geworden. Dus dat betekent dat u, als u weer uw bruine kleur wilt hebben, dat u misschien wel eens even weer naar de zonnebank toe moet. Dus even kijken wat Jochen daarover te zeggen heeft.
1: De leukste thuis, de allerleukste thuis, de leukste thuis, de leukste thuis. Wie is de leukste thuis?
2: Het laatste gênante wat ik heb meegemaakt, geen woord van gelogen. Na die ziekenhuisperiode was ik heel erg wit. Ik zag de spierwit uit van die narcose en die pillen en die shit. En zei mijn vriendin tegen mij, Jochem, ga dan even onder de zonnebank bij mijn ouders. Dan zie je er wat gezonder uit. Ben ik voor het eerst van mijn leven bij mijn schoonouders onder een zonnebank gaan liggen. Ben ik voor het eerst van mijn leven,
3: wist ik veel,
2: 3 kwartier onder een zonnebank gaan liggen. De volgende dag, mijn kont was nog rooier dan een baviaan. Maar nu komt hij. De voorkant, spierwit. Spierwit aan de voorkant. Zeg mijn vriendin, Jochem, heb je de klep wel dicht gedaan? Moet dat? Oké, prima. Maar dat is mijn leven. Dat is mijn leven. Maar het zag er niet uit. Toen zegt mijn vriendin, Jochem, ga dan even naar de stad toe. Naar zo'n zonnebankstudio. Dan kun je het even recht laten trekken, professioneel. Ben ik voor het eerst van mijn leven als jongen naar een zonnebankstudio geweest. Nou, ik kom daar binnen, toch een beetje verlegen. Al die vrouwen meteen, hey, moet je kijken, dat is Bert Visser. En ik weet het precies, maar achter de balie stond een pot pindakaas. Achter de balie stond een pot pindakaas. Tenminste, dat dacht ik. Bleek gewoon een meisje te zijn die iets te lang onder de zonnebank had gelegen. En dat was echt zo'n kakmeisje. Echt zo, mijn vader, mijn moeder, weet je. Nou, het had die dochter kunnen zijn. En vervolgens. Nee, maar echt zo'n kinder voor kinderen 2.0 meisje. Weet je wel. En dat meisje en die kakmeisjes, die praten tegenwoordig half Engels. Die praten allemaal half Engels. Dus ik kom binnenlopen. Ik zeg, joh, ik wil graag zonnen. Oké, wow, we zonnen. Oké, have fun, been there, done that. Oh my god, out of the blue, don't ever go there, whatever. Super chill, wow. Dus ik zeg, joh. Ik zeg, wat moet ik doen? Oké, follow me, oh my god, talk to my hand. Nou, dus ik loop achter die châté-stok aan. En dan kom je binnen in zo'n zonnebankstudio-hokje. Ben je al binnen geweest in zo'n zonnebankstudio-hokje? Ziet eruit als zo'n invalide toiletje. Met zo'n laag opengeslagen kopieerapparaat. 1 tafeltje. En op dat tafeltje stond een plantenspuit. Nergens in dat hele hokje was een plant te bekennen. Toch stond er een plant. Nee, zegt het meisje. Dat is zeg maar om zeg maar, de zonnebank zeg maar, naar afloop te cleanen. Ik zeg, opeens herkende ik het ook. Want die plantenspuit, die heb je toch ook in de sportschool? In de sportschool heb je toch ook zo'n plantenspuit? Daar zit je op zo'n spinfiets. Zit er naast je zo'n 300 kilogram lekker monster die ongeveer 12 miljoen liter zweet per minuut verliest. Na 3 kwartier stapte hij vanaf, pakte die plantenspuit, doet hij 1 keer zo, 1 keer zo. En dan ga je mij vertellen dat 12 miljoen bacteriën in 1 keer dood zijn. Whatever. Nou, dus wat gebeurt er? Dan kleed je uit en dan ga je poedel, poedel, poedelmaat liggen onder die zonnebank. Nou, dan ga je liggen op zo'n ijskoude plexiglasplaat met je hoofd op een soort baksteen met een deukje erin. Nou, dan lig je daar en boven je hoofd zijn allemaal knopjes. Allemaal knopjes boven je hoofd. Je voelt je als een soort piloot die poedelnaakt in zijn cockpit ligt. Ja. En als ik knoppen zie, dan ga ik erop drukken. Dus ik begin als een gek op al die knopjes te drukken. Ging de ventilator aan. Dat is koud! Dat is een harde wind. Je wil het niet weten. Mijn schaamhaar werd met wortel en al eruit getrokken. En het was zo koud dat bepaalde lichaamsdelen onmiddellijk richting de schuilkelder lopen. En terwijl ik daar lig, hoor ik opeens een zoemend geluid. Nee, serieus, had ik een wesp in mijn zonnebank. Serieus, ik had een wesp in mijn zonnebank. Of een vlieg met een Vitesse-shirt. Maar ik... Dat is een hele slechte grap, maar mijn vriendin heeft hem verzonnen, dus ik moet hem erin houden. Nou, maar later. Maar ik ben allergisch voor wespen. Ik ben een van die 15.000 mensen in Nederland die allergisch is voor wespensteek. Als het door een wesp gestoken wordt, moet ik het zeg maar binnen 5 minuten uitzuigen. Want dan, zo, even hangen. Dan ga ik dood. Nou, vrij Arilex, die wesp komt steeds dichterbij. Heb je trouwens wel eens goed gekeken naar de ogen van een wesp? Ziet eruit alsof hij de BH van zijn zusje over zijn kop heeft getrokken. Maar op een gegeven moment was ik hem kwijt. Maar op een gegeven moment, toen prikte die in mijn kuit. Nou, doe dat stukje pijn, maar bleef rustig. Ik zet mijn stopwoord op 5 minuten voordat ik zou sterven. Begin als een gek op al die knoppen te drukken. Die klep gaat vrij langzaam omhoog in een noodsituatie. Dus toen ik eruit kwam, hadden we nog 2,5 minuut. Yo, denk ik, geen paniek. Even je kuiten zeggen, geen probleem. Maar het probleem is, kijk hier, kijk. Ik kan mijn eigen kuit niet uitzuigen. In totale paniek sprint ik dat hokje uit. Godzijdank, niemand in de hele Zonnebank-studio aanwezig. Behalve mevrouw Calvé. Die keihard begint te gillen. Want u ziet een naakte man uit een hokje rennen. Keihard roepen, zuigen, zuigen!
0: Ja. Ik hoop niet dat het deur overkomt, moet ik zeggen. We blijven even in Nederland en dan gaan we toch wel heel erg ver terug. We gaan naar 1953. En misschien is dit een pleister op de wonden van Jochen Meijer over de wesp. Dit is een nummer van de Kilima Hawaiians. Dus een beetje tropisch zijn we nog wel.

Was u toch nog een beetje in de tropische sfeer, in de vakantiesfeer, met de Kilima Hawaiians. En we blijven een beetje, want we gaan naar Katrina Valente. Ook zo'n vrouw die in ik geloof 9 talen spreekt. Maar dit, dan maar eens even in het Frans, doet 1956. Ons Katrien.

Catharina Valente, een op- en topshowvrouw. Ook in samenwerking met haar broer Silvio Francesco. Maar dit was gewoon haar solo-optreden. Bonjour, Catharine. En ja, van deze topvrouw hoef ik niet te zeggen... meisje, jij bent binnenkort een vrouw. Nee, meneer Diamond, dat moeten we dan maar over iemand anders zingen.

Een van de ontelbare successen van Neil Diamond. Girl, you'll be a woman soon. Man die niet meer ook had reden vanwege Parkinson. Heel triest, maar ja, we hebben een prachtig testament van hem. Met allerlei muziek die wij ook hier in dit programma Radio Bergstraat regelmatig zullen laten horen. We gaan een ander mooi nummer. De LP Days of Future Past was in 1968 een doorbraak voor de Moody Blues. En dit is een van de nummers Tuesday Afternoon. Hoewel het eigenlijk, ja, het is zaterdagochtend. Maar ja, vooruit, we doen het er maar mee.

Ja, samen met Knights of White Saturn waren die toch wel de kenmerkende, succesvolle platen die ze uitgebracht hebben van dat album Days of Future Past. En dit was Tuesday Afternoon, The Moody Blues. En wij gaan van Engeland gaan we naar Amerika. De formatie Lindisfarne, geen leverancier van grote en vele hits, maar dit mocht er zeker zijn. Deze dame heet Eleanor.

Een heel melodieus nummer. Lady Eleanor van de formatie Lindisfarne. En het zit er weer op. Het is alweer tijd. Jongen. En dan gaan we dus instrumentaal afsluiten. Dat doen we met een hele bekende. Want in 1966 besloot de AVRO om een programma te maken voor de jongeren. En zij noemden dat Move Gaga. En natuurlijk moest daar ook weer een melodie bij. En de eerste serie die was met een beetje kunstmatige presentatoren. En de tweede serie werd gedaan door niemand minder dan Willem van Koot ofwel Joost den Draaier. Dus wij gaan eens even luisteren hoe dat er in der tijd aan toe ging. Move Gaga, dank voor het luisteren en graag tot een volgende maal.

0: Even als u zich afvraagt van wie zit aan dat te zuchten. Dat was de mevrouw van de koffie, oftewel Dineke de Nooi.
1: MB Radio
2: SMB Sol en Breugel
1: 107.5 FM
2: en overal via radio smb.nl.
1: Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws. De oppositiepartijen praten vanavond waarschijnlijk niet meer mee over de begroting. Eerst moeten D66, CDA en VVD het onderling eens worden met de top van het kabinet. Volgens ingewijden staan D66 en CDA daarbij recht tegenover de VVD. De coalitieleiders overleggen vanavond verder op het ministerie van Financiën. En daarna is er waarschijnlijk nog te weinig tijd om de oppositie opnieuw uit te nodigen. Links en rechts hebben allebei zo hun eigen wensen. En de begroting moet maandag bij de Raad van State liggen. Bij de overstromingen in Nepal zijn inmiddels zeker 389 mensen om het leven gekomen. Er worden nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie twee Nederlanders. Zeker 466 mensen zijn tot nu toe gered. Volgens de premier ligt dat aantal mogelijk nog hoger. Er zijn duizenden militairen en agenten ingezet voor de zoek- en reddingsoperaties. In het aangrenzende Tibet zijn 3 doden gemeld. Het instorten van een deel van een gletsjer hoog in de Himalaya op de grens met Tibet zorgde voor de watermassa. Uit een archeologisch museum in Spanje is het merendeel van een prehistorische gouden schat gestolen. De dieven waren vanochtend maar 4 minuten binnen en namen onder meer ringen, armbanden en kommen mee. Waarschijnlijk gebruikten ze een afleidingsmanoeuvre, want eerst ging het alarm af bij een sportcentrum en kort daarna pas bij het museum. De gestolen voorwerpen horen bij de zogenoemde schat van Vilena uit de bronstijd, die zo'n 10 kilo aan gouden voorwerpen bevat en in 1963 werd gevonden. En tussen Wormerveer en Zaandam hebben vanmiddag 3 treinen stilgestaan na een vechtpartij met een mes in een sprinter. Een passagier trok aan de noodrem waarna de politie kon ingrijpen. Volgens getuigen ging het om een verwarde man die op station Wormerveer stond te schreeuwen. De politie heeft 2 mensen aangehouden en de trein doorzocht, maar geen andere wapens gevonden. Het treinverkeer tussen Zaandam en Alkmaar lag ongeveer een uur stil. Rond 3:30 reden de treinen weer. Het weer, kans op regen en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio smb.nl. Radio SMB. Met dit uur. Throwback Thursday met Huid Burgersdijk en Walter Sanders.
7: Ja, goedenavond dames en heren. We zijn er weer op onze vaste donderdagavond.
8: Ja, lekker. Na 6 weken vakantie.
7: Ja,
8: terug met een nieuwe show, Huid.
7: Ja, het gewone leven begint weer en dus ook weer op donderdagavond vast Throwback Thursday.
8: Ja, alles gaat weer terug naar het normale. En dat betekent ook dat we weer gewoon hele goede muziek gaan draaien.
7: Ja, en we beginnen. Ja, het heeft toch altijd wel een beetje iets te maken met wat we hebben meegemaakt en wat er in ons leven afspeelt. Ik kom terug van vakantie en daar draaiden ze heel veel in het buitenland op de radio. Het nummer van Stella Lefty, Boston. Daar gaan we mee beginnen.

0: Ja, even een blokje van drie, dames en heren. Was Ella Langley met Choosing Texas. Nou, daar hebben we al een portie country gehad in het eerste kwartier.
1: Ja, lekker, Huip. Ja, goed bezig. En wie is deze dame?
0: Ella Langley.
1: Ah, kijk. Oh, dat had je.
0: Ja, daar had ik net over.
1: Ah, kijk eens aan. Mooi, mooi, mooi. Ja, we gaan even naar een pareltje. Een van mijn favorieten. En ja, het is de beste man, Nick Kamen. Iedere keer als ik het nummer hoor, word ik een beetje vrolijk. I promised myself.

0: lekker. Wham, If You Were There van een tweede album, Make It Big. Ja, daarna werd het alleen maar groter. En toen stopte het ook, want toen ging Mr. George Michael solo. En de rest is natuurlijk geschiedenis in de pophistorie. Ja, ja, mooi. Hij had hem meegenomen uit Amerika. Hij had hem daar op de radio gehoord. En ja, zo gaan die dingen daar. En het mooi bruggetje naar mijn vakantie natuurlijk. Omdat ik toen in mijn vakantie in Engeland nog naar de bioscoop ben geweest om de film van Wham.
1: Oh, ja.
0: De enige dag dat hij in de bioscoop draaide.
1: Ja, dat is wel bijzonder.
0: Dat was wel grappig in Engeland.
1: En zaten er dan ook nog wel mensen?
0: Een stuk of 8.
1: Ja, denk ik, in Engeland is Wham nog wel wat populairder.
0: Ja, maar dit was iets anders eigenlijk. Ik zal het dadelijk vertellen. Dat was wel heel leuk. Maar we gaan door naar, ik denk, Rod Stewart.
1: Rod Stewart?
0: Ja,
1: nee.
0: Reason to Believe.
1: Nee. We gaan naar Kip Moore. Dat is wel een grote favoriet van mij in de hedendaagse country. Het is een nieuw album uit. Die heb ik toevallig gisteren in de auto zitten luisteren. En daar staat een heel mooi nummer op. Die wil ik graag met jullie delen. Hier is Kip Moore met Faith in the Wind.

0: hier hou ik dus van. Gewoon een beetje zo'n rockstem, een beetje het uitschreeuwen. De tranen van de liefde. Hoe mooi kan muziek zijn?
1: Ja, heel mooi, Huip, heel mooi. Ja, ja, tjonge, jonge. Oh, we moeten mensen eens even gaan verwennen. Zal ik ook eens een beetje tempo erin gooien met... een beetje country, een beetje pop-hype. Vind je die leuk?
0: Ja, kom je daar? Ja, is wel leuk.
1: Ja, dat dacht ik
0: al. Nee, heel Texas gehad. Net al de Texas, hoe heette die?
1: Ja.
0: Ella Lange.
1: Ja, we gaan dadelijk Texas Hold'em van Beyoncé draaien.
0: Nee, die gaat niet gedraaid.
1: Dat mag niet. Nee, we hebben het over, hoe heet je, Huip?
0: Dasha.
1: Dasha. Met het lekkere nummer Austin. Oh.

0: lekker. Dasha met het lekkere Austin hier op de radio. Ja, mensen, het is misschien tijd voor een goede ballad, of niet, Huib?
1: Ik zal er eens over nadenken. Wat is,
0: ja, we draaien allemaal uptempo muziek en misschien willen mensen wel eens even wat meer romantische sound horen zo op de donderdagavond.
1: Nou, ik heb een mooie gevonden.
0: Och, prachtig.
1: Zo vaak draaien we die niet.
0: Nee.
1: Het is wel van een hard rock band. Ja. Mag dat wel?
0: Poison.
1: Zeker. Every rose has its thorn.

0: Ja, binnenkort het nieuwe album. Maar we draaien even Golden Oldie van Europe. Ja, mooi.
1: Ik ben benieuwd naar het nieuwe album. Volgens jou zou die behoorlijk gaan rocken, hè?
0: Nou, nee, ze gaan terug naar de jaren 80 sound. Dus ze hebben natuurlijk een hele harde periode gehad. Maar deze schijnt echt weer het sausje van de grote successen te hebben. Ik ben heel benieuwd. Ik heb hem al besteld, dus ja? Hij komt binnenkort binnen. Dus.
1: Nou, over jaren 80 bands gesproken. U2, ook in de jaren zeros of zo, brachten ze ook nog albums uit die ook nog wel redelijk succesvol waren. Daarna werd het wel iets minder, werd het meer een albumband. Volgens mij hoorde ik dat ze weer bezig zijn. Er is weer
0: een nieuw album.
1: Ja, een nieuw album. Ja. Lang geleden volgens mij. We gaan naar het album How to Dismantle an Atomic Bomb. Daar staan een hoop goede nummers op. Maar ik zal toch de wat meest radiovriendelijke pakken. Sometimes you can't make it on your own.
0: Mooi.

0: wat een mooi eerbetoon aan de dame die ons gisteren is ontvallen.
1: Ja, misschien in 2 uur nog een mooi nummer van haar. Dit was Dolly Parton met Here You Come Again. Heerlijk, ja. Eerste uur zit er bijna op en ja, we moeten er een beetje inkomen. We zijn erachter gekomen dat we niet zo scherp zijn, Huip.
0: Daar heeft niemand last van.
1: Ik hoop dat überhaupt iemand luistert. En als ze dat doen, dan hebben ze een goede avond. Want we draaien heerlijke muziek. We gaan van links naar rechts. En wat gaan we nu draaien, Huip?
0: Ja, jij vertelde waar je op vakantie bent geweest. Dus ja. Ik ga speciaal voor jou een nummer van deze band spelen.
1: Zeg maar nummer 6 aan, want die hoorde ik op. Dat was wel grappig. Nee, hoeft niet hoor. Maar ik zat in de auto toevallig daar naartoe. En toen hoorde ik dat nummer. Ik denk, ja, het is wel de perfecte soundtrack. Van als je op vakantie gaat naar België. Als je dan Clouseau op de grens hoort. En dan hoor je ze zingen. Dan gaan we dansen. Ik denk, nou, dat gaan we doen.
0: Dus. Maar kies eens even een mooie tweede

0: Vond ik daar naartoe. En toen hoorde ik dat nummer. Ik denk, ja, het is wel de perfecte soundtrack van als je op vakantie gaat naar België. Als je dan Clouseau op de grens hoort en dan hoor je ze zingen, dan gaan we dansen. Ik denk, nou, dat gaan we doen.
1: Dus. Maar kies eens even een mooie tweede uit. Want,
0: ja, nou, dan wordt het... het zit van binnen?
1: Ja.
0: Nee?

0: dnb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De rechtbank Gelderland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen als die te langzaam beslist over gedupeerde ouders. Ook de rechtbank Midden-Nederland doet dat. De Raad van State bepaalde in juni juist dat dwangsommen niet meer effectief zijn omdat de dienst is vastgelopen. Maar volgens de rechtbanken kunnen gedupeerde ouders een besluit dat te lang duurt niet afdwingen zonder dwangsom. Ze hebben recht op 30.000 euro en mogelijk nog extra geld voor hun werkelijk geleden schade. Bij de overstromingen in Nepal zijn inmiddels zeker 389 mensen om het leven gekomen en worden nog ruim 1400 mensen vermist, onder wie twee Nederlanders. Zeker 466 mensen zijn tot nu toe gered. Volgens de premier ligt dat aantal mogelijk nog hoger. Er zijn duizenden militairen en agenten ingezet voor de zoek- en reddingsoperaties. In het aangrenzende Tibet zijn 3 doden gemeld. Het instorten van een deel van een gletsjer hoog in de Himalaya op de grens met Tibet zorgde voor de watermassa. Uit een archeologisch museum in Spanje is het merendeel van een prehistorische gouden schat gestolen. De dieven waren vanochtend maar 4 minuten binnen en namen onder meer ringen, armbanden en kommen mee. Waarschijnlijk gebruikten ze een afleidingsmanoeuvre, want eerst ging het alarm af bij een sportcentrum en kort daarna pas bij het museum. De gestolen voorwerpen horen bij de zogenoemde schat van Vilena uit de bronstijd, die zo'n 10 kilo aan gouden voorwerpen bevat en in 1963 werd gevonden. En een Nederlandse spermadonor uit de omgeving van Groningen heeft mogelijk 121 kinderen verwekt, meldt Stichting Donorkind na onderzoek van Nieuwsuur. Maar waarschijnlijk zijn het er nog veel meer. De 43-jarige man zou al ruim 15 jaar actief zijn en sperma hebben gedoneerd via klinieken en internet. Volgens de stichting heeft hij via spermabanken al meer kinderen dan volgens de richtlijnen is toegestaan. Ook zou hij zijn zaad hebben aangeboden door seks te hebben met de wensmoeders. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
4: Ontdek de Biotica-lijn van Ortica, beter bekend als Ortiflor. Zorgvuldig geformuleerd voor baby's, kinderen, vrouwen en mannen. Kies bijvoorbeeld voor Ortiflor Original met 9 bacteriestammen. Profiteer nu van een mooie actie bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Zon en Breugel.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio
0: SNB
7: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
7: Radio
0: SNB. Met dit uur. Throwback Thursday met Huib Burgersdijk en Walter Sanders.
8: Welkom terug, luisteraars. Weer een uur goede muziek hier op de radio. Radio Zonnebregel, Throwback Thursday. En ik viel net even van mijn stoel af. Want Huib wilde een nummer klaarzetten voor het tweede uur. En hij pakte zomaar het werk van Michael Jackson. En op zich, hij is niet tegen hem. Maar het was ook niet dat hij hem altijd zat te supporten hier. Maar nee. Huib, vertel eens. Wat gaan we doen?
9: Ja, ik zei net, in het vliegtuig heb ik de film Michael zitten kijken. Dus ja, toch weer een beetje terug into de Michael Jackson tijden. Ja, ik vind wel een paar nummers van hem heel goed. En we gaan beginnen met Give In To Me. Hier is Michael Jackson.

Ja, Luke Combs met She Got The Best Of Me. Ik begon al een beetje wat geluiden te krijgen dat te weinig country gedraaid wordt. Mm-hmm. Dus daar gaan we even voor zorgen. Ja, en Luke Combs, net voordat ik op vakantie ging, heb ik hem live gezien.

0: in de galmbak van de arena. Maar wat een stem heeft die gast. En heel bijzonder om zo'n artiest waarvan je denkt, die kent niemand in Nederland, een arena vol te zien krijgen. Wie ook een arena wellicht vol kan krijgen, als een mooi bruggetje, is Kylie Minogue. En Walter heeft haar klaarstaan. Hij heeft een soort zwak voor haar.
1: Ja, zeker. En ze heeft natuurlijk allemaal van die ja, een beetje up-tempo leuke nummertjes. Maar ze heeft ook een prachtige ballad met Keith Washington. Zullen we die gaan draaien?
0: Zeker. Ik weet, die ken hem niet, maar
1: ja, dat is een zwoele ballad. If You Were With Me Now. Kylie Minogue.

0: Ja, doe toepasselijk. Comeback song. Vanavond is gewoon onze comeback na de vakantie.
1: Ja, kijk. Maar dit is geen nieuw nummer van hem, hè?
0: Nee, is geen nieuw nummer van hem.
1: Oké, okay. Nou, mooi.
0: Was je al voorbereid op een volgend nummer?
1: Nee. Nee, het is echt dramatisch. Ja.
0: Weet je wat we dan doen? We gaan in het kader van de country. Ja. Mag jij van deze man iets uitzoeken?
1: Ja, heel graag. En dan wordt het natuurlijk zijn meest bekende nummer uit. En dan gaan we voor het nummer Little Rock.
0: Nou, ik denk dat alle luisteraars hier het mee eens zijn. Colin Ray.
1: Prachtig.
0: Little Rock.

0: Colin Ray en daarna Blake Shelton met het prachtige Austin. Hey, weer Austin.
1: Nou.
0: We hadden het eerste uur ook al en we hadden Boston. En jongen, het gaat hier maar door. Heerlijk mensen. We gaan door naar een echt Amerikaanse rockband. En we hebben het over Journey en Huip. En die heeft een zwak hart voor de, een zwakke plek, hoe noem je dat? Een zwak voor deze band.
1: Ja, ik hou wel van die bands die hier een beetje ongewaardeerd zijn. En,
0: Klopt, ik moet zeggen, hij valt wel vaak terug op dezelfde nummers.
1: Ik ga een keer een andere. Zullen we deze een keer doen?
0: Dus ik wou vragen, verrassen ons eens.
1: Nou, we gaan naar... ik denk, dit is ook zo'n nummer waarvan mensen denk ik van... Oh ja, die ken ik wel ergens van. Ja, dames en heren, dit is Journey. Faithfully.

0: Ja, zijn we weer. Dit was weer een mooi blokje met Faithfully van Journey. En daarna gingen we naar High Wire van de Rolling Stones. En dat is wel leuk dat eigenlijk helemaal geen grote hit, maar het is wel een lekker nummertje uit de jaren 90 van hun live album. Flashback heet die volgens mij. En een van mijn favoriete Stones albums, moet ik zeggen. Ook omdat daar een fantastische live versie van Paint It Black op staat. Ja, en we hadden al gezegd, eerste uur, Dolly Parton. We gaan zeker nog een nummer van de draaien. En dan heb je eens even aan het kijken welke dat gaat worden. Ik moet zeggen, ze heeft niet superveel hits gemaakt. Maar ze heeft wel een paar hele mooie nummers gemaakt. En
1: ja, ik hoorde heel veel mensen over dat ze zo geïnspireerd zijn door het nummer My Tennessee Mountain Home. Ken je die?
0: Nee, maar ik ben er helemaal voor om te draaien.
1: Nou, dan doen we gewoon die. Hier is het, onze Dolly Parton.

0: Prachtig, Huip. Dankjewel. We hebben 3 keer Dolly gedraaid in deze uitzending. Het was mooi. Dank voor alles, Dolly. We gaan door naar Bruce. Hij is nog onder ons, gelukkig.
1: Ja, hoe lang nog?
0: Ja, hoe lang nog, inderdaad. Het wordt een beetje een oude man. Maar goed, hij... weet je wie trouwens binnenkort optreedt? In Edinburgh. Volgens mij morgenavond. Ik ben heel benieuwd. Bon Jovi.
1: Echt waar?
0: Ja, ze hebben de plas overgestoken. Dus ze gaan het toch proberen. Ik ben heel benieuwd of ze het gaan redden. Stemtechnisch. Maar goed, jij had de Born in the USA album neergezet. Wil jij een nummer gaan draaien?
1: Zeker. Heb je een voorkeur?
0: Nou, mijn favoriet van niet-hits is Downbound Train. Maar ik heb laatst Cover Me gedraaid.
1: Ja, die is ook lekker.
0: Dus zullen we die gewoon doen?
1: Ja.
0: Lekker, mensen.
1: Lekker schreeuwen met Bruce. Cover Me.

0: zal de Russische president Poetin dat niet doen. Dinsdag was de CIA-directeur in Moskou mogelijk om Rusland hiervoor te waarschuwen. Trump wilde daar niets over bevestigen. Ook ziet hij voorlopig geen reden om het Kremlin extra te straffen vanwege de situatie rond de straat van Hormuz. Als die te langzaam beslist over gedupeerde ouders. Ook de rechtbank Midden-Nederland doet dat. De Raad van State bepaalde in juni juist dat dwangsommen niet meer effectief zijn omdat de dienst is vastgelopen. Maar volgens de rechtbanken kunnen gedupeerde ouders een besluit dat de duurt niet afdwingen zonder dwangsom. Ze hebben recht op €30.000 en mogelijk nog extra geld voor hun werkelijk geleden schade. En Amerikaanse president Trump heeft het Ontario-meer een nieuwe naam gegeven, Lake America. Hij tekende daarvoor een decreet en zei dat de naamswijziging meteen ingaat. Dat meer ligt op de grens van de VS en Canada bij de staat New York en de provincie Ontario. De stap komt te midden van een handelsconflict tussen de twee landen. Volgens Trump hebben Canadese ambtenaren de Verenigde Staten slecht behandeld. Vorig jaar gaf Trump de Golf van Mexico per decreet de naam Golf van Amerika. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl. Klaar met Activer die niet lekker zit? Kies voor Jimbabe met gratis verzending in Nederland. Ga nu naar www.jimbabe.nl.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radio snb.nl.
3: Radio SNB.

0: là
1: wij heten u welkom bij 2 uur country, bluegrass, Americana en alle mooie muziekstijlen die erbij horen. En dat zijn er heel veel, zeggen ze. Ik heb ze nooit geteld. Jij wel, Joost?
2: Nee, ik kan niet zo goed tellen.
1: Je kunt niet zo goed tellen. Nee. Alles wat boven de 3 komt, wordt voor jou moeilijk.
2: Ik heb maar 5 vingers aan de hand, hè?
1: Oei, oei, oei. Ja, nee, dan is het gewoon niet anders.
2: Ja, maar goedenavond, Timmer.
1: Ja, goedenavond, Jos. Goedenavond, Ab.
3: Goedenavond, luisteraars.
1: Ja, Ab, die zit een beetje lager.
3: Zit het lager dan stond ik al aan? Ja,
1: zelfs zijn microfoon stond lager.
3: Laag stoeltje, maar het zit lekker, dus komt goed.
1: Mooi. Johan, die zit er weer voor de techniek. En Valerie zit er weer voor de social media en alles wat daarbij hoort. En soms ook een lekker bakje koffie en een slootje water. Dus,
3: koekjes vandaag?
1: Koekjes niet. Nee, geen koekjes. Nou, we hebben zometeen een interview. Ik weet niet of we daar ondertiteling bij krijgen, maar we zijn dus zometeen in Friesland.
3: Jo.
1: Ja.
2: Heb je dan wel je Fries een beetje opgehaald?
1: Nou, ik zit al te kijken, want ik heb hier wat staan. Maar ik denk niet dat ik eruit kom.
2: Nee, nou ja, we hebben nog wel luisteraars, denk ik, die kunnen vertalen.
1: Oh ja, ja, ja, ja.
2: En ik denk dat ze precies weten wie ik bedoel.
1: Dat denk ik ook wel. Ik denk dat ze nu wel lachen. De Chicks begonnen we mee, Let It Rip. En dan gaan we verder met de volgende voor Ab.
3: Ja, en Ab, die neemt de luisteraars mee naar Australië vanavond.
1: Allemaal?
3: Ja, alleen maar Australische artiesten. Hey. En dan beginnen we met de allergrootste Australische country-artiest. En dat is David Gordon Kirkpatrick. En die kennen we beter onder zijn artiestennaam Slim Dusty.
1: Ja.
3: En die man werd geboren in 1927 in New South Wales. En hij overleed in 2003. En in 1945 verscheen zijn eerste album met erop misschien wel zijn bekendste nummer. The Pub With No Beer, heette dat nummer. En toen hij in 2003 overleed, werkte hij aan zijn 106e studioalbum.
1: Zo.
3: Dat is geen tikfout, geen schrijffout, u hoort het goed, 106. Die kreeg ook de mooie titel The Last Sessions. Hij kwam binnen op nummer 5 en werd meteen goud binnen een paar weken. Maar ik koos voor een nummer uit 1977 en we gaan lekker vissen met Slim Dusty. En het nummer heet Catching Yellow Belly in the Old Barcoo.

0: What a Life.
1: Slim Dusty.
2: Slim Dusty, mooi hè. Mooi vent.
1: Ja. Ja. Heeft hij ooit ook niet een keer de Olympische Spelen geopend?
2: Hij heeft de Olympische Spelen van 2000 in Sydney afgesloten.
1: Of afgesloten?
2: Ja, ik denk dat inderdaad. En dan speelde hij Waltzing Matilda, dat weet ik nog wel. Want dat is het bekendste. Nou, bekendste. Er zijn heel veel Australische liedjes. Maar, ja, maar Waltzing Matilda is misschien wel het bekendste die zong. Ik denk bij de sluiting, maar als de opening is, vind ik het ook goed.
1: Ik weet het niet precies meer. Het is langer dan 3 dagen.
2: 2000.
1: Ja, nou, 2000. Kijk, ja, dan, ja.
2: Dat heeft u goed, meneer.
1: Dank u wel. En dan gaan we naar, naar Jos. Wat hij, even kijken. Oh, ik zie een mooie naam.
3: Ja? Ja, nou, ik heb mijn best ervoor gedaan weer. Ik hoop dat het bevalt. Blij dat jij al positief reageert. Ik hoop dat de luisteraars er ook van kunnen gaan genieten. Ik heb vandaag toch best wel een aantal geselecteerd waar wat jaren terug gaat. Aan verschillende oud-gedienden. En ook verschillende die ook niet meer onder ons zijn. Net als wat jij noemde, Slim Dusty. Ja. Je zei dat hij in 2003 is overleden. Klopt. Dus ik neem aan dat hij dood is.
2: Dat gaan we vanuit.
3: Ja. Ja. John Prine. En dan moet ik altijd onmiddellijk als eerste terugdenken aan die toch wel een beetje zwoele, warme zomeravond in 2018.

0: krijgen in zulke muziek, dat is toch fantastisch.
1: Heerlijk, hè?
0: Nou.
1: Ja, ik heb meer zeg van dat oude traditionele country voor vanavond geselecteerd, dus er is nog meer van dat moois te genieten.
0: Ja. Ik heb ook een nummer, en die is ook al jaren oud. En die is door diverse mensen door de molen gehaald. We kennen natuurlijk allemaal Dolly Parton.
1: Ja, heb ik wel eens van gehoord.
0: Ja, is wel eens van gehoord. Ja. Maar ik heb nu iemand aan de telefoon. Goedenavond, Gebrig.
2: Ja, goedenavond.
0: Ja. Het nummer It Gas is Blue.
2: Blauw.
0: Maar, oh, dat mag ook.
2: Blauw?
0: Ja.
2: Ja, dat mag ook nog.
0: Oh, dat mag ook nog. Ja, en dan denk ik, ja, je hebt eigenlijk 12 augustus heb je toen een videoclip uitgebracht. Hoe ben jij zo gekomen om nummers van Dolly Parton te gaan zingen?
2: Ja, nou, ik ben al heel lang fan van Dolly Parton, al denk ik sinds mijn kindertijd. En sinds mijn 19e ook in de Friese muziek terechtgekomen. En mijn wens was altijd om Dolly Parton de eer te geven die ze verdient. Want ik voelde ook wel door de jaren heen, als ik een liedje bij haar deed tijdens optreden, dan werd er een beetje gelachen. Of het karikatuur was bekend. En ik vind dat mensen haar daar zo mee tekort doen. Dus mijn wens was altijd om haar het eerbetoon te geven die ze verdient. En vorig jaar, op 4 oktober, zijn we gestart met een theatervoorstelling met Wij van Dreemen heet het, De Weg van de Dromen, die volledig over Dolly Parton gaat en over haar muziek. Dus zo is het een beetje gekomen allemaal.
0: Ja, en je zegt het al, hè? Dolly Parton is natuurlijk jouw bekende hoofdpersoon in jouw muziekcarrière.
2: Ja.
0: Klopt dat?
2: Ja, nou ja, ik heb ook veel andere dingen gedaan, maar zij was wel, ik dacht, als ik ga beginnen met theatervoorstellingen, want dit is mijn eerste, zeg maar, liedjesvoorstelling voor theater, dan moet het over haar gaan.
0: Ja. Maar heb je haar wel eens ontmoet?
2: Ja, ik ben een keer naar een concert van haar geweest in Zwolle. Ik weet

0: niet meer het jaartal, maar dat was volgens mij... Nou, ik zal toen een jaar of 25 zijn geweest of zo. Toen heb ik haar gezien in de IJsselhallen.
1: Ja, ja, ik ben er zelf niet geweest.
0: Dat vond ik fantastisch.
1: Ja, dat heb ik meer gehoord. Ik ben er zelf niet geweest, maar ik heb toen wel gehoord... dat zij dus een prachtig concert gegeven heeft in Nederland.
0: Ja, het was prachtig. Wij zaten een beetje, want het was met alleen zitten. We zaten een beetje achteraf en toen ben ik zo stiekem... een beetje naar voren geslopen. En toen heb ik haar gezien met die lange nagels. En nou, ik vond het echt geweldig.
1: Ja, ja, ja.
0: Fantastisch. En het mooie haar. En het was een fantastisch optreden. Dus ja, echt van genoten.
1: Schrijf jij zelf ook muziek?
0: Ik heb wel eens wat geschreven. Maar ik heb ook heel veel mensen die voor mij schrijven. En ik doe heel veel vertalingen van bestaande nummers.
1: Ja. Jij doet voornamelijk jouw concerten in het Fries, geloof ik, hè?
0: Ja, het is nu wel een beetje 50-50, denk ik. Mix met Engels en Fries. Maar toen ik begon was het eigenlijk volledig in het Fries. Het is mijn moedertaal. Ik hou ervan. Ik treed ook eigenlijk alleen maar in de provincie op. Maar nu we Dolly doen, doe ik ook veel Engels erbij. Want je kan niet alles vertalen.
1: Nee, dat is waar. Ja, is het dan voor jou moeilijker om het dan in het Engels te doen?
0: Nee, ik ben in het dagelijks leven docent Engels. Dus voor mij is die taal niet moeilijk. Dus dat gaat ook prima. Ze zijn ook verwant, hè? Oud Engels en oud Fries zijn 100% verwant.
1: Oh,
0: dus wat dat betreft zit dat wel in mijn straatje.
1: Oh, kijk, dat is weer hartstikke mooi. Wat is jouw toekomstplan? Ja. Wat denk je van, nou, wat kan ik nog verder gaan doen met de muziek?
0: Nou, ik ga wel door. We gaan sowieso nog een volledige tour doen tot en met januari met dit programma van Dolly Parton. En we zijn ook alweer bezig met een nieuw theaterprogramma voor daarna. Dus ik ben van plan om in Friesland nog wel wat te doen.
1: Ja.
0: Maar ik denk wel dat, ik voel wel dat dit programma, dat staat zo dicht bij mijn hart. Dat dit echt wel een beetje van mijn hoogtepunten zal zijn, denk ik.
1: Dat denk ik ook wel, ja. Want dat, als ik aan Dolly denk, dan denk ik aan mooie muziek.
0: Ja, en niet alleen mooie muziek, maar ook de persoon fascineert mij. Want ze schrijft hele mooie muziek, maar ze doet ook heel veel goede dingen. Haar kijk op het leven, dat inspireert mij heel erg. Ik heb ook een poster in mijn keuken hangen en er staat op What Would Dolly Do? Want zij kiest altijd, denk ik, de weg van hoop en liefde en acceptatie. En ja, dat waardeer ik heel erg, bewonder ik heel erg in haar.
1: Dat begrijp ik. Ja, jij doet het niet alleen. Jij hebt een kleine band achter je staan met hele bijzondere personen. Ja. Hele fijne personen, denk ik, als ik het zo lees. Dan denk ik van,
0: jazeker. Ja, zeker.
1: Wie zijn dat?
0: Het Frieske, nou, het is het Rutte Gort. Het grote goed, zou je het kunnen vertalen. Maar het zijn twee hele lange mannen van 2 meter. Ik ben wat klein, dus vandaar de naam. Maar het zijn Wanne van Duin. Een bekende muzikant in de Friese provincie. En mijn man, Josse Bosma, zit er ook in. En met z'n drieën zijn we Gerberg en Grutte Gort. En spelen we denk ik al zo'n 15 jaar samen. Met heel veel plezier.
1: Ja. Ja, we hebben het al over je toekomst gehad. Maar wat denk je zelf nog met de muziek van Dolly te kunnen doen verder?
0: Nou ja... Er zal geen vervolg komen, denk ik, aan het theaterprogramma. Maar ik kijk, Dolly zit in mijn hart. En die zal daar altijd blijven zitten. En ik denk, wat mij stimuleert in haar is om gewoon door te gaan. Mooie muziek te maken. Iedereen is welkom. Iedereen mag er zijn. En ik hou vooral voornamelijk voor country en bluegrass. Dus ik denk dat zij zeker terug zal komen in mijn muzikale carrière. Maar in wat voor vorm, dat weet ik nog niet.
1: Nee, goed. Ja, ik hoop dat ik genoeg gevraagd heb en dat het op dit moment zo goed voor je geweest is. Of heb je zelf nog iets dat je zegt, nou, dat moet ik zeker kwijt. Bijvoorbeeld, als je weer naar het theater gaat, waar ga je dat doen? Heb je dat al gepland?
0: Nou, ik vind het hartstikke leuk ook dat er vanuit een andere provincie ook aandacht komt voor mijn programma. En vooral omdat het in het Fries is. Het is natuurlijk 50-50, dus er zit ook Engels bij. Maar we doen een mooie tour weer in de provincie. We starten volgende week zondag in Buitenpost. En daar spelen we in het mooie paviljoen Mem. Mijn agenda staat op mijn website www.gerrigvandekker.nl. Daar staan ook wat filmpjes en dingen die mensen kunnen bekijken. En mijn clip is vorige week gelanceerd. Dus de clip van mijn favoriete liedje, want daarom hebben we het gekozen. Mijn all-time favorite is The Grass is Blue van Dolly Parton. Dus die is vertaald, daar is een clip bij gemaakt. En die is nu uitgebracht als promotie van mijn tweede tour.
1: Nou, mooi. Gerbrig, ik bedank je voor het interview. En ja, zeker een goede toekomst en een mooie tijd met het Dolly Parton gebeuren waar je mee bezig bent.
0: Dank je wel. Jullie ook veel succes en bedankt dat ik even over mijn muziek mag praten bij jullie.
1: Ja, is goed. En zullen we dan voor jou maar het nummer draaien?
0: Zullen we doen? Dat zou ik heel fijn vinden.
1: Doen we dat.
0: Oké, dank je wel.
1: Hey, groetjes.

0: Gebrich met het nummer It Gas is Blauw.
1: Dat ging al beter.
2: Ja, ging al beter. Toch een aardig woordje Fries alweer. Het waren maar liefst 4 woordjes.
0: Ja, 4.
1: Ja. Sleerzaam.
0: Ja, it staat er niet voor, maar dat zeg ik wel weer in de tekst. Dat, als die dat bij haar staan.
2: Dus. Ja.
0: Maar goed, wij gaan over de grens.
1: Ja, hij kijkt hem aan, maar hij moet bij mij zijn, denk ik.
0: Oh, voor de volgende persoon wel, ja. Ja, ja, nee. Dat,
1: oh, je ging nog over de grens naar Friesland, maar Friesland is nog in ons land. Maar goed, dat maakt niet uit.
0: Jij bent aan de beurt.
1: Mag ik nou? Ja, we gaan het hebben over Sherry A. Austin. En is geboren jonge dame in Sydney in 1970. En haar eerste schreden in de muziek waren die misselijke teamen. Want op 14-jarige leeftijd stond ze in het voorprogramma van Johnny Cash.
0: Zo.
1: Tijdens een tour door Australië, dat is bijzonder.
2: Wie?
1: Johnny Cash.
0: Oh.
1: Ja, de bruggetjes die zijn er. Ze zou in totaal 6 albums uitbrengen. En haar bekendste nummer is de titelsong van haar album uit 2003. En daar gaan we nu naar luisteren. Hier is Sherry A. Austin met Streets of Heaven.

0: Zo leuk, hè, dat je uit Amerika gewoon mensen ziet dat ze zeggen van... Houdt u land? Hoe gaat dat bij jullie? Kunnen wij ook muziek brengen? En dan blijkt gewoon dat ze... En dan gelijk al een jingle erbij. Wordt allemaal maar zo bedacht. We gaan naar de volgende en dat gaan we dus... Nee, we gaan even over 50-50 nog even praten. Want,
1: er is nog weinig over gezegd. Want heb je zijn naam überhaupt al genoemd?
0: Nee.
1: Nee, zullen we dat eerst eens doen?
0: Ja.
1: We hebben dus net gehoord, je noemde de titel van het nummer 50-50. En de artiest, dat is Val McCallum. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de naam niet kende. Maar de persoon heeft een aardig portfolio opgebouwd. Hij heeft getoerd met grote artiesten. Veel als studiomuzikant opgetreden. Hij heeft getoerd met Jackson Browne. En hij heeft ook gewerkt met onder andere Sheryl Crow, Lucinda Williams, The Wallflowers. Dat is dan de enige naam in het rijtje die mij niks zegt. Bonnie Raitt en The Coal Miner's Daughter herself, Loretta Lynn.
0: Kijk.
1: Dan heb je toch een aardig resume opgebouwd.
0: Hey, mooie namen. Ja. Dan gaan we verder naar een live blokje. En dan gaan we dat doen met de gast die we pas in de studio hebben gehad. Tom Cherry. En hij werd begeleid door Hidde Voogd. En samen hebben ze een fantastisch optreden verzorgd.
2: Dit was mijn eerste single die ik heb uitgebracht. The Last Letter. Het ging over een afscheidsbrief naar mijn ex.

bij het volgende nummer heb ik mezelf ingebeeld wat er zou gebeuren als mijn huidige vriendin het mij zou verlaten. Want ik schrijf eigenlijk altijd alleen maar over mijn exen. En ik dacht, ja, we moeten dit een beetje anders aanpakken. Maar ik ben dus blijkbaar niet goed in vrolijke nummers te schrijven. Dus vandaar dat de EP ook uiteindelijk gaat heten Sad Songs to Dance To.

0: Live bij Countryland. En dat waren dus Tom Cherry en Hidde Voogd. En straks horen we nog meer van zijn interview en nog twee nummers. En we gaan door naar Jos.
1: Ja, en dan gaan we het bruggetje over, want dat werd net al genoemd. We gaan luisteren naar Johnny Cash. De man kennen we, ik ga er niks meer over vertellen. Maar ik ga alleen zeggen, we weten hoe hij altijd zijn show begon. Hè? Hello, I'm Johnny Cash.

0: was Johnny Cash.
1: Lekker hè?
0: Ja, dat was een goed nummer weer. We gaan dan verder naar Ab met John Williamson.
2: Dan gaan we naar Australië. In 1987 was ik in een platenzaak in Australië. En er werd muziek gespeeld in die winkel over de speakers. En dat vond ik zo goed. Dus ik liep naar die balie. Ik zeg tegen die man, wie is dit en wat is dit? En dat was deze cd die ik in mijn hand heb. Oh, die heb ik ook gelijk meegenomen. Het is Melly Boy van John Williamson. Dat is een zeer dierbaar album voor mij. Vol herinneringen van mijn diverse trips naar Australië. En waar we net gingen vissen met Slim Dusty, gaan we nu luisteren naar het verhaal van een pingala. En dat is een grijs-roze vogel die daar heel veel voorkomt. Dus hier is John Williamson met The Galleries of Pingalas.

0: Nou, wat kan die John mooi zingen?
1: John Williams, ja, is een mooie artiest. Ik heb een cd'tje of 4, 5 staan, denk ik. En deze man zong ook bij de uitvaart van die Steve Irwin. Die krokodillenman, die tv-series, ja. die we hier veel gezien hebben. En die werd toen, kwam om bij een duikactie.
0: Nou, dat zou wel kunnen, ja.
1: En toen zong John Williamson ook op zijn uitvaart in de dierentuin, zeg maar, waar die Steve Irwin al die krokodilletjes had.
0: Nou, mooie man. Die ging je met een tandenborsteltje ging die zo allemaal langs.
1: Ja,
0: even de tanden een beetje doen.
1: Ja, best wel een bekende artiest. 80 jaar is inmiddels. Dus ook veel reclames en zo. Dus
0: ja.
1: Mooi. Broer, kijk man.
2: Het zal je huisdier maar zijn.
0: Ja, ja, vind ik ook.
2: Toch?
0: Ja, ik heb niet zo'n grote tuin, dus voor mij valt wel mee.
2: Nee, oké. Okay.
0: Dan gaan we naar Ronda Vincent.
2: Ja, dat is toch ook wel leuk om even nog te... Daar eindigen we eigenlijk het eerste uur mee. Met iets wat bloedje nieuw is. Want dit album is afgelopen week uitgebracht. En Ronda Vincent heeft daar weer een aantal nummers op gezet. The Queen of Bluegrass Music. Hè, ja. Dus dat is altijd fantastisch. Het is zo leuk en lief mens.
0: Ja.
2: Ik heb haar toen ontmoet. Ik mocht even samen op de foto. Was zo leuk. Wie ik niet heb ontmoet is Dan Tominski. Die zingt mee op het titelnummer van dit album. En dat heet A Possibility. MUZIEK

0: Rhonda Vincent.
1: Altijd lekker. Ja, altijd mooi.
0: Maar wat had ze nog begeleiding erbij buiten Dentemension?
1: Ja, ze heeft de hele band erbij. Nee, ik heb er niet precies de gegevens nu en ook de tijd niet meer voor. Maar ze waren niet met z'n tweeën.
0: Ah, oh, dat scheelt.
1: Dentemension was gewoon gast op dit, op dit nummer. Alleen dit nummer op de album.
0: En we gaan dan nu maar eens even naar nieuws.
1: Is er nieuws?
0: Ja, nieuws.
1: Nou, gaan we even luisteren wat er voor nieuws is.
2: Hey y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Now, you don't leave, you hear? This is your buddy J.B. Cloud from West Texas.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten morgen verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessugus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. In de Spaanse exclave Ceuta zijn voor de tweede dag op rij botsingen uitgebroken tussen de politie, inwoners en migranten. De Spaanse politie greep vandaag in op een strand waar honderden migranten verblijven. Demonstranten drongen het gebied binnen en staken volgens de Spaanse omroep tenten en spullen in brand. Eerder blokkeerden ze al voertuigen van het Rode Kruis die voedsel kwamen brengen. Gisteren zette de politie nog traangas in nadat migranten een militair voertuig met stenen bekogelden. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En Amerikaanse president Trump heeft het Ontario-meer een nieuwe naam gegeven, Lake America. Hij tekende daarvoor een decreet en zei dat de naamswijziging meteen ingaat. Dat meer ligt op de grens van de VS en Canada bij de staat New York en de provincie Ontario. De stap komt te midden van een handelsconflict tussen de twee landen. Volgens Trump hebben Canadese ambtenaren de Verenigde Staten slecht behandeld. Vorig jaar gaf Trump de Golf van Mexico per decreet de naam Golf van Amerika. Het weer, kans op regen- en onweersbuien met in korte tijd veel neerslag en harde windstoten en hagel. Vannacht vallen er her en der nog een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Morgen eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
3: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
4: Tja... Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op unstreepjebleached.nl.
7: 30 augustus start de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
10: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
12: Doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
14: Radio
0: SNB
14: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
14: Radio
0: SNB.
15: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
16: Welcome to the second hour of Country Land.

0: Countryland, waar wij leuke dingen hebben om uit te zenden vanavond weer. Mm. Want we hebben nog een interview. En we hebben nog twee nummers die live gezongen zijn. Die krijgen we allemaal over een paar weken, of misschien wel eerder, al op internet te zien.
1: Oké.
0: Okay. Ja, daar dus, wordt al druk aan gewerkt hoor.
1: Nee, morgen al? Of?
2: Nee.
0: Oh. Nee, morgen
1: volgende week?
0: Oh. Oh. Ja, dus...
2: Jongen met tijd hebben, hè?
0: Ja, maar dit waren dus de Harper Family.
2: Leuk.
0: Ik heb ze niet gekend.
2: Nee, ik heb niet met ze in de klas gezeten in ieder geval. Nee, dat weet ik zeker. Nee. Maar ja, uit Missouri lees ik hier.
0: Ja.
2: Ja, vader Galen en moeder Katrina Harper. Met hun kinderen Dylan, Dalton en Hannah. En de vrouw van Dylan, Makina.
0: Oh.
2: En een bluegrass gospel band. En dat was goed te horen. En fantastisch mooi.
0: En ik heb nog wat meer van hen geluisterd. En er stond nog meer gospel op. Dus fantastisch. The Portion of His Love. Dat was het nummer wat we hoorden van deze artiest. En dan gaan we naar Ab. Goedenavond, Ab. Leuk
1: ja,
0: dat
1: ik was
0: ben.
1: Er al. Ja, ik was er al. Oh, ik zat al een tijdje te luisteren.
2: Hey, verrek, ja,
1: zie je. Ja. En je weet, ik ben vanavond in Australië. Met de muziek ja. Dan. Ik zit gewoon hier. Maar. Oh, ja. En we gaan het hebben over Catherine Britt. En dat is een jonge dame die komt uit Newcastle, New South Wales. Ze hebben ook in Newcastle. En zij is een gevierd countryzangeres die naast succes in eigen land ook bekendheid geniet in Amerika. En in 2004 verhuisde ze ook naar Nashville, waar anders, om daar een contract te tekenen bij RCA. Dus ook nog niet bij de minste label. Om daar te werken aan haar carrière. En ze heeft in Amerika meerdere prijzen, of in Australië moet ik zeggen, meerdere prijzen gewonnen bij hun Country Music Awards of Australia. Waaronder de beste vrouwelijke artiest in 2016 was dat. Er staan een stuk of 10 albums op haar naam en we gaan luisteren naar een nummer van haar debuutalbum Dusty Smiles and Heartbreak Cures uit 2001. En de titel luidt 46 Miles from Alice.

0: Die Catharine was met een mooi nummer aanwezig.
1: Zeker.
0: Ja, hè?
1: Ja, mooi. Ja. Mooi.
0: Hey, we hadden pas, we hebben net even wat te horen van Tom Thierry en Hidde Voogd. Maar we hebben ook een interview met ze gehad en daar kunt u nu naar luisteren. We hebben net genoten van wat live muziek. Ik vond het fantastisch wat we gehoord hebben.
2: Dankjewel.
0: En ja, Tom, welkom.
2: Hallo en dankjewel.
0: Ja, en daarbij je steelgitarist Hidde. Ook welkom.
3: Dankjewel.
0: Tom, jouw muziekleven, hoe ziet dat eruit?
2: Chaotisch. Het is heel veel op het laatste moment en soms ook helemaal niks. We hebben nu onze eigen band gestart, Tom Thierry. En met Tuskhead hebben we gisteren een show gespeeld. Daarbij heb ik nu nog Memphis Rose, de Johnny Cash show lopen. Dus dat is momenteel even waar ik me mee bezig hou. De nieuwe opnames voor mijn eerste EP ga ik volgende week aan beginnen. Dus dat is hoe mijn huidige muziekleven eruit ziet. Ja.
0: Zit daar ook heel veel schrijfwerk bij, eigen nummers?
2: Ja, ja, ik heb de afgelopen paar maanden heel veel geschreven. Ik wilde eigenlijk starten met 4 nieuwe liedjes voor op de EP. Het zijn er 13 geworden, dus ik moet wel...

0: voorwerk. En gaandeweg dacht ik van, oh, dit zou ook nog wel leuk klinken. En zo ben ik erin gerold. Eigenlijk alleen maar gaan schrijven in de douche. Dan stond ik daar te zingen. En dan, oh, ik moet eigenlijk opschrijven. Anders is het ook maar een manische gedachte.
1: Ja.
0: Dus, ja. Zo zijn de nummertjes uitgekomen. En toen speelde ik voor het eerst de nummers live. En in plaats dat mensen wegliepen, bleven ze klappen.
1: Zo.
0: Dacht ik, oh, dit is heel anders dan ik had verwacht.
1: Ja.
0: Dus toen doorgezet, ja.
1: Maar daardoor is jouw interesse ook naar countrymuziek veranderd.
0: Ja, ja. Ik ben eigenlijk altijd enorm Johnny Cash fan geweest. Vanaf mijn 13e al. En door Johnny Cash kwam ik bij Waylon Jennings uit. Door Waylon Jennings kwam ik bij Willie Nelson uit. Gaandeweg George Jones, noem het maar op. Ja, als ik ze allemaal ga opnoemen, zitten we nog eventjes. Buck Owens.
1: Nee, dat gaan we niet doen, nee.
0: Nee. Ik denk dat we allemaal onze handen erover kunnen schudden, zeg maar. Over onze helden.
1: Ja.
0: Dus dat is hoe ik bij de country terecht ben gekomen. Omdat het zo'n eerlijke muziek is.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, we hebben de nummers gedaan die wij gisteren met een band hebben gedaan. En de intensiteit is anders, maar de intentie is er nog steeds.
1: Zie jij het zelf ook zo? Want zo zie ik het. Country is drie akkoorden en de waarheid. En dan je levensgeschiedenis van je geboorte tot je sterven toe.
0: Ja, alles wat ik waar ik over schrijf is echt gebeurd.
1: Ja.
0: Ja, dus dat is ook mijn filosofie in de muziek inderdaad. Ja.
1: Hidde.
2: Ja.
1: Jouw stijl van muziek. Hoe is dat begonnen?
2: Ik kom uit de punk vandaan. In rond Hellevoetsluis had je vroeger wel wat tenten waar je dat kon gaan zien. En langzamerhand naar Rotterdam getrokken. Maar ik had ook een hele grote voorliefde voor countrymuziek. Alleen er was in die contraien niet heel veel mensen die het speelden of die daar een enorm interesse in had. Vooral niet op die leeftijd binnen die kringen. En langzaam is een steelgitaar erbij gekomen en mensen benaderen je. We zoeken een steelgitarist. Ja. Je blijft een zeldzame, een niche. En zo heeft Twan mij benaderd ook.
1: Ja. Waarom de steelgitaar?
2: Ja, waarom niet? Ja, ook, maar het is... bedoel, in wezen, zodra ik dat geluid ging herkennen als een pedalsteelgitaar in de muziek, want meestal weet je het niet. De meeste mensen in Nederland zijn helemaal niet bekend met een pedalsteelgitaar.
1: Nee, daarom?
2: Toen heb ik het jaren nog afgehouden, omdat er er zit een hoge aanschafprijs in. Het is een heel gecompliceerd instrument waar je heel erg veel tijd en moeite in moet steken, zelfs als je al jarenlang gitarist bent. En op een dag heb ik gewoon die stap gemaakt.
1: Ja, ik heb wel eens gehoord dat als pedalsteelgitarist dan moet je bijna je hele lichaam gebruiken om te spelen.
2: Dat klopt, ja. 6 contactpunten.
1: Ja.
2: Allebei je voeten, knieën en handen.
1: Ja, ik kan er alleen maar van genieten. Want mijn muziekstijl is country. En daarin hoort de steelgitaar bij mij als hoofdpunt.
2: Ja, zeker.
1: Ja. Tom Jerry. Dat is je officiële naam. Dat ga je zo meteen gebruiken, denk ik, bij je cd's.
0: Ja, de EP gaat heten Tom Cherry Sad Songs to Dance To.
1: Dat zou wel mooi wezen, of niet?
0: Ik hoop het. Ik denk het wel. Ik denk het wel. We hebben een hele goede producer. Wesley Nuis gaat de opnamesessies allemaal leiden. Dus ik heb daar volste vertrouwen in dat goed komt.
1: Nou, dat verwacht ik ook niet anders. En wanneer denk je dat het uitkomt? Is het al een planning?
0: Woensdag ga ik naar Wesley toe voor de eerste sessie. En ik gok op, ik denk eind september, dat we wel iets hebben.
1: Mm.
0: Want daarna moeten we naar de schoonfamilie in Turkije, dus dan ben ik weg.
1: Oh joh.
0: Ja.
1: Lang weg?
0: Niet heel lang weg.
1: Oh, nou, ik wil zeggen, Nederland kan je niet missen hoor.
0: Nou, je mag nog steeds de grens over, dus.
2: Voorlopig.
1: Ja, zeker. Nee, maar ik vond het eigenlijk wel fijn dat jullie er geweest zijn. Ik wil u hartelijk bedanken voor het interview, maar ook voor het live spelen.
0: Ja, en jullie bedankt.
1: Ja, en bedankt. Jij ook bedankt. En dan,
0: we komen graag naar de EP terug met de volle band. En dan gaan we eens even de ramen laten trillen hier.
1: Goed, dankjewel.
0: Hartelijk bedankt.

0: Keep It Country.
1: En dat doen we graag.
0: Ja, zeker. Ja, met z'n allen, denk ik.
1: Sorry?
0: Met z'n allen wel, denk ik.
1: Met z'n allen, ja. Corey Keefe was dat. En hij heeft zichzelf, zichzelf aangeleerd muziek te spelen.
0: Zo.
1: Ja, zelfstudie. En vooral veel beïnvloed door zijn ouders, die ook beide getalenteerde zangers waren. En er wordt hier gelachen. Naast mij zit er iemand bewegingen te maken die ik vanuit mijn ooghoeken niet helemaal kan ontwaren. Maar het zal wel heel leuk zijn geweest. Want ik heb mijn broer, wat dat betreft. Samen met zijn broer, Corey Keefe, heb ik het nou dan weer over. Een tweelingbroer, hebben ze ook veel meegedaan aan de talentshows. En zo is zijn muziekcarrière, als het ware, van start gegaan.
0: Nou goed, dan gaan we maar door naar Ab.
2: Ja, dan ga je horen dat het geen doorgestoken kaart is.
1: Gaan we verder met gek dan.
2: Dus ja, maar waar gaan we naar Australië, Tim?
0: Ja.
2: Naar een jonge Australische zanger die razendsnel een populariteit wint. En dat is Mac Geiger. En deze pas 21-jarige vent komt uit Queensland. Waar zijn ouders een boerderij runnen. En tijdens de vaak urenlange autoritjes, dat gebeurt dan wel eens in Australië, dat je lang moet rijden. Met zijn ouders werd hij gegrepen door de muziek van onder andere Travis Tritt en Alan Jackson en Tim McGraw. En zijn vader, daar komt die broer, zijn vader leerde hem een paar akkoorden op de gitaar te spelen. En vervolgens leerde hij zichzelf gitaar spelen middels instructiefilmpjes op YouTube. Dus nou ja, het is geen doorgestoken kaart.
1: Dat is mogelijk.
2: Dus er zijn meer die dat doen, broer. Recent verscheen van deze Mac Geiger een eerste EP met eigen nummers. En dat EP heet Walker Straight Line. En van die release gaan we nu luisteren naar het schitterende String By.

0: String by.
1: Mac Geiger. Onthoud de naam, denk ik.
0: Ik ga het onthouden.
1: Niet, zegt hij.
2: Hij is hem nou al vergeten, joh. We gaan door naar de volgende. Ja? Ja? Ben je bekomen van de schrik?
0: Ik ben weer bekomen van de schrik.
2: Nou, dan pak ik hem maar gewoon lekker op. We gaan naar de volgende. En, Tony Triska, die kennen we, hè?
0: Ja,
2: die kennen we. We hebben nog geïnterviewd in Rotterdam toen, een aantal jaar geleden. Die heeft in het COVID-19 tijdperk, toen iedereen thuis aan YouTube zat gekluisterd en de eigen slaapkamer niet uit mocht, heeft hij
1: gitaarles dan waarschijnlijk.
2: Gitaarles. Nou, hij banjoles, denk ik.
1: Oké.
2: Heeft hij gewerkt aan allerlei muziek wat op de plank lag. En heeft hij ook bekende nummers gepakt, arrangementen gepakt. En heeft hij dus een heel nieuw album van uitgebracht. En dat was Earl Jam. Maar hij had zoveel materiaal dat nu, begin dit jaar, is Earl Jam 2 dus uitgekomen. Daar heb ik volgens mij best al eens een keer wat van gedraaid. Op die projecten speelt hij samen met andere artiesten waar ze nummers mee vertolken. En in dit geval is dat met een van de dames die bij mij de afgelopen, nou wat zal het inmiddels zijn, 4 jaar of zo, goed op het netvlies is gekomen, Sierra Farrell. En dan doen ze op een toch wel fenomenale wijze, Sierra Farrell natuurlijk de vocalen en Tony Triska op zijn fantastische banjo, het hele bekende I Still Miss Someone.

0: Hello, this is Tony Trischka, and you're listening to Countryland Radio.
1: Kan hij?
2: Ja, ik kan. Ja,
1: zit je klaar?
2: Volgens mij rijdt hij nog heel zachtjes.
1: Oh, ja.
2: En ik wil wel instappen.
1: Ik voel hem al een beetje heen en weer schudden, inderdaad. Ja. Ja. Nee, wat ik in het begin van de uitzending zei, hè, ook best wel wat oudere artiesten en wat van vroeger meegenomen. En dat doen we nu ook met de Train Song. En het is natuurlijk jarenlang, denk ik dat ik mag zeggen, altijd de vaste item geweest van Harro als hij aan de beurt was om te presenteren.
2: Ja.
1: Maar ook ik ben een enorm liefhebber van de Loving Brothers, dus ik dacht, laten we die gewoon weer doen, want Harro doet het niet meer elke keer.
2: Nee, niet elke keer.
1: En daar betekent niet dat we het... Toen durfde ik er niet aan te komen. Want dan nee, had ik het gevoel dat ik Harro in het vaarwater zat. Maar hij doet het niet meer, dus nou doe ik het lekker weer. De Loving Brothers met het overbekende en schitterende Wabash Cannonball.

0: Wat een geluidje, hè?
1: Nou.
0: Daar gaat hij in de verte.
1: Zo.
0: Met Charlie en Ira. Wie zal nou zeg maar sturen en wie zal nou de stoker zijn, vraag je dan af.
1: Dat vraag ik me eigenlijk wel af, ja. Maar als je deze twee zo hoort, dan denk je ook van... ja, jongens, doen ze dat, dat treingeluid met een instrumentje? Of net als die
0: Boxcar Willy zit je aan te denken. Ja, ik weet precies wie je bedoelt. Ja. Boxcar Willy was helemaal briljant.
1: Ja.
0: Nee, ik denk dat dat uniek is. Ik denk dat dit wel een mondharmonica of zo is geweest.
1: Oh.
0: Ja, maar... Ja. Om dan zo'n geluid voort te brengen dat je dus echt het gevoel hebt dat die stoomtrein door je achtertuin dendert, dat vind ik toch fantastisch. Ja. Gaat hij weer aan de kant?
1: Goed, we gaan weer naar een stukje live, want dat doen we vanavond graag. We hebben artiesten gehad en we hebben ze laten spelen bij ons. Tom Cherry en Hidde Voogd, een zanger-gitarist met een stilgitaar. Luister maar naar You Don't Love Me. Like you love, I love you.
2: Klinkt heel zweverig, maar het volgende liedje is geschreven voor mijn vriendin Bilge. En over wat ik voor haar voel. Het klinkt heel treurig allemaal. Het klinkt ook misschien een beetje creepy. Maar het is heel lief bedoeld allemaal. 1, 2, 3...

0: Beste luisteraars, je luistert naar Countryland FM, de thuisbasis voor countrymuziek en Americana.
1: Goed, dat was dus Tom Cherry in, samen met Hidde Voogd. En ze hebben een nummer van Johnny Cash, hadden ze.
2: Prima, hè?
1: Ja. Till You's Gone.
2: Mooi nummer.
1: Maar jij weet meer te vertellen over de volgende app.
2: Ja, want we gaan luisteren naar de Australische singer-songwriter Audrey Ault. En dat schreef je A-U-L-D. En met haar maken we een uitstapje naar Tasmanië, het grote eiland helemaal in het zuidoosten van Australië. Daar werd zij geboren in 1964. Sowieso een mooi bouwjaar, lijkt mij. Kijk naast me. En ze zou vooral bekend worden als songwriter. Veel meer nog songwriter, veel meer nog dan zangeres. En zo schreef ze onder andere nummers voor Fred Eaglesmith en Mary Gauthier. En ook bijzonder, daar is hij weer, de brug. Ze gaf songwritinglessen aan gedetineerden in een San Quentin gevangenis in Californië. Waar ene Johnny Cash ook optredens heeft verzorgd. Die volgens mij nog heel mooi op plaats zijn verschenen ook. At St. Quentin. En dus dat heeft ze ook nog gedaan. Dat vind ik heel bijzonder. En ze gaat nu dus zingen over haar geboortegrond. En we horen dus Audrey Ault met het nummer Tasmania.

0: Volgens mij een hele reis als we met z'n allen naar Tasmanië moeten.
1: Ja, een heel mooi eiland schijnt het te zijn. Ja? Mooi groen, heuveltjes, ja.
0: Kijk. Maar goed, we gaan er nog niet heen.
1: Nee.
0: We gaan denk ik naar...
1: Ik denk dat je een pakje brood voor onderweg moet meenemen.
0: Oh, ik heb normaal 4 sneetjes brood bij.
1: Oh, daar red je het wel mee.
0: Ja. Dus, maar goed, Jos, jij bent weer aan de beurt.
1: Ja, we gaan nou iets heel... vind ik toch wel iets heel bijzonders moois krijgen.
0: Oei.
1: Ja. We gaan nu een instrument krijgen wat er denk ik niet dagelijks in Countryland horen. Nou is Country niet dagelijks te beluisteren, maar ook niet wekelijks. Ja. Ook niet wekelijks. Nee, zeker niet. Dear Marybella en de Pickkickers. En ik heb ze vorig jaar een keer geïnterviewd. En dat hebben we toen destijds ook in Countryland laten horen. En ze hebben toen een belofte gedaan.
0: Oeh.
1: Ze hebben namelijk wat Schotse roots in de familie zitten. Wat Schotse herkomst.
0: Ja.
1: En ze zijn in hun huidige woonomgeving in Amerika... zijn ze best wel nauw betrokken met een Schotse community. Daar doen ze ook Highland Games en weet ik het allemaal. Daar treden ze dan ook op. En dan zingen ze ook best wel Celtic songs.
0: Oei.
1: Nou, de jongste telg van de familie, dat is Chris, die is pas 14. Die heeft zich een instrument eigen gemaakt... wat je dus echt wel, denk ik... behoorlijk Schots kan noemen. En ze hebben toen beloofd dat ze daar ook een keer iets mee zouden doen... bij een opname voor een nieuw album. Het album is recent uitgekomen. Dat heet Red Goes With Everything. En daarop hebben ze een hele mooie versie opgenomen... van het bekende Schotse, oude song Wild Mountain Time. En die begint dan met wat ze zelf dan eigenlijk een beetje... als grap promoten met de bekende... Bluegrass Doedelzak.

0: Kinderdruk.
1: Het is, nee, ik ga wel naar huis. Zo.
0: Ja, dat,
1: ja, het is helaas dat is zover. Maar ja, I Wanna Go Home. Ja, de legendarische, mag ik wel zeggen, Bobby Bear. En we hebben het er net al even over terwijl het nummer speelt. Ik heb hem samen met onze vader in Alphen aan de Rijn gezien in 1900, nou iets in de 80 of zo is dat geweest, denk ik. En dan zaten we in een soort van, nou net grote gymzaal, denk ik, op de denk derde, vierde rij, op een meter of 10 afstand van de man.
0: Ja.
1: Nou, dat is dan toch wel een herinnering, hoor.
0: Nou, dat ja, is zeker. Dat
1: fantastisch. Vindt. En dan zong hij onder andere ook dit nummer natuurlijk, en Detroit City. En,
0: oh, je kent ze ook allemaal.
1: Ja, ja
0: ik
1: alle
0: ook,
1: bekende
0: hoor.
1: Hits. Ja. Briljant.
0: Ja. Ja, ik zit even naar mijn lijstje te kijken. Alles is verdraaid.
1: Oh, oké. Okay.
0: En dan ga ik even wat mensen bedanken eerst.
1: Oké.
0: Okay, ja. Jos van der Lely.
1: Oh, en, was hij er ook?
0: Ja, en Ab was er ook blijkbaar.
2: Ach, ja, toch.
0: Ja, ja, ja.
2: Met
0: ja.
2: plezier.
0: Johan die heeft de techniek gedaan. Valerie heeft het videowerk gedaan. Mm. En Patrick, die was de fotograaf toen.
1: Oh, toen met live opnames.
0: Met die live
1: ja.
0: opnames.
1: Ja, dat ja, moet ja, niet vergeten ja, worden. Dat ja, is voor, ja. de, voor de beelden straks op socials enzovoort.
0: Ja, ja. dat...
1: En dan hadden we nog een presentator.
0: Ja?
1: Ja, Tiemen, ja, ook weer enorm bedankt.
0: Oh, ik... Nou, dank
2: je was
0: wel.
2: Er ook.
0: Ja,
2: was
0: ja,
2: er
0: ook. Ja, ik was er ook, ja. ja, ja. Na vorige week, ja, toen was ik er niet. Nu wel weer, dus ja. Het is best weer even gezellig geweest. Volgende week, dan zitten Harro en Leen hier weer. Even rekening houden met... Je weet maar nooit, zeg ik maar even... En ja, ik zie weer een handje omhoog gaan. Dat betekent dat we weer bijna moeten afsluiten. En ja, luisteraars, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Wij wel. We hebben met heel veel plezier het programma gemaakt. En dat is ook wel te merken. Hm? Oh ja, ik moet nog twee artiesten nog bedanken. Tom Cherry en Hidde Voogd. En natuurlijk... waar staat ze? Oh ja, Gebrich. Die moeten we ook bedanken voor het meedoen in onze uitzending. Ja, ik ga het afsluiten. Anders moet ik veel te veel verdienen.
2: I wanna go home.
0: Ja, dat was hem. Ja, ja, ja. Goed, luisteraars, bedankt voor het luisteren. En ik zeg graag tot volgende week.
1: Tot de volgende week.
3: That's the wrong chord, guys. Thank you.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessegus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlakbij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
4: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
5: Tja... Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
8: 30 augustus start de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
12: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
13: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB. 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: de eerste hoofddesigner van Philips en medeontwerper van het Evoluon. De expositie is te bezoeken van dinsdag tot en met zondag van 11 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags in het Philips Museum Emma Singel 31 in Eindhoven.
1: Tot zover dit regioprikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De gemeente Son en Breugel is op zoek naar jonge helden. Kent u een inwoner van Son en Breugel jonger dan 19 jaar die iets bijzonders heeft gedaan? Bijvoorbeeld iemand die anderen helpt, vrijwilligerswerk doet, een bijzondere sportprestatie heeft geleverd of een actie voor een goed doel heeft georganiseerd. De burgemeester wil deze jonge helden graag in het zonnetje zetten met de jeugdpenning Son en Breugel 2026. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar jeugdpenning@sonenbreugel.nl en uit te leggen waarom deze persoon de onderscheiding verdient. Aanmelden kan tot en met dinsdag 1 september via jeugdpenning@sonenbreugel.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Eindhoven maakt zich op voor de grootste Plimmot ooit. Op zaterdag 29 augustus speelt de Plimmot XXL op het Stadhuisplein in Eindhoven. Meer dan 500 muzikanten uit de regio spelen samen met de professionele muzikanten van Pil Zuid tijdens een groot openluchtconcert vol muziek en ontmoetingen. De vijfde editie wordt extra bijzonder omdat de Plimmot Mop onderdeel is van de opening. De landelijke start van het cultureel seizoen. Muzikanten kunnen meedoen en bezoekers zijn welkom om te komen luisteren naar dit bijzondere muzikale spektakel op zaterdag 29 augustus.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vereniging Eigen Huis heeft in ruim 4 maanden tijd bijna 1000 klachten gekregen over makelaars en wil nu nieuwe wetgeving en beter toezicht. Kopers melden onder meer dat makelaars hen onder druk zetten om meer te bieden of bepaalde kopers voortrokken. Ook zouden makelaars soms na de deadline nog biedingen accepteren. Volgens de vereniging zijn de regels rond het kopen van een huis daardoor niet eerlijk en transparant genoeg. Maar makelaarsvereniging NVM zegt dat sommige zaken wettelijk wel mogen. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn het nog niet eens geworden over de begroting. Er wordt na een lange dag praten overdag verder overlegd door premier Jette, vicepremier Jessugus, CDA-leider Bontebal en minister van Financiën Heijnen. Maandagavond moet er dan wel een begroting liggen voor de Raad van State om te beoordelen voordat die met Prinsjesdag kan worden gepresenteerd. Volgens ingewijden ligt er morgenochtend nog geen conceptbegroting klaar voor de ministerraad. Voor het eerst is een hersentumor verwijderd met hulp van kunstmatige intelligentie. Chirurgen in Londen gebruikten tijdens de operatie AI om camerabeelden live te kunnen analyseren. Het systeem gaf met kleuren aan welke zenuwen en bloedvaten de artsen moesten vermijden, omdat de tumor vlak bij de hypofyse zat. En daar kan een millimeter verschil grote schade veroorzaken. De operatie bij de 48-jarige patiënt verliep goed. Volgens de artsen helpt AI om hersenoperaties veiliger en nauwkeuriger te maken. En de Israëlische minister Smotrich wil de regio's Negev en Galilea gaan verjoodsen door er 1 miljoen extra Joden te laten wonen. Dat zei de uiterst rechtse minister in aanloop naar de Israëlische verkiezingen. Hij wil onder meer 40 nieuwe nederzettingen, boerderijen en industriegebieden laten bouwen. In de twee regio's woont een groot deel van de Arabisch-Israëlische bevolking die zich overwegend als Palestijns identificeert. Smotrich zegt dat die bevolking de Joodse aanwezigheid bedreigt. Het weer, er vallen her en der een paar felle regen- of onweersbuien bij 15 tot 18 graden en een matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we eerst wat zon, daarna meer buien bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
4: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
3: Nou, ik betaal nu €500 per jaar minder en heb alles onder één dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
4: Klinkt goed.
5: Surebird, jouw verzekeringsman, maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio
0: SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Kunstliefhebbers kunnen deze zomer gratis de tentoonstelling 3 of a Kind bezoeken bij Pennings Foundation in Eindhoven. Voor het eerst worden de werken van 3 generaties van Easel samengebracht. Gerard Rik en Joshua van Easel. De expositie toont schilderijen, tekeningen, collages, animatiefilms en ruimtelijk werk uit 60 jaar kunstenaarschap. Bezoekers kunnen de tentoonstelling bekijken van woensdag tot en met zaterdag van 12 uur 's middags tot 5 uur 's middags bij Pennings Foundation Gelderopseweg 63 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellig ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kop koffie of thee. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats in de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In de haven van Oorschot is iedereen welkom voor een gezellige ontmoetingsmoment. Iedere eerste woensdag van de maand kunnen ouderen, jongeren en mensen die graag nieuwe contacten willen leggen vrijblijvend binnenlopen voor een praatje, een ontmoeting en een gratis kopje thee of koffie. Bij mooi weer vindt de ontmoeting plaats bij de haven, bij regen op de Waterengel. De bijeenkomst is van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags bij de Waterengel aan de Rijt in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.